0: continuons.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Nederlands Noord-Limburg is de brand in een natuurgebied op dit ogenblik onder controle. Het vuur brak eergisteren uit en sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gebruikt om de brand te blussen. Het vuur kan ook niet meer uitbreiden, zegt William Kuipers van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
2: Op dit moment is het een redelijk stabiele situatie. De brandweer is erin geslaagd om het vuur te omcirkelen met zogenaamde stoplijnen die de brand tegenhouden. Er geldt nog wel een verbod voor mensen om het gebied in te gaan. De burgemeester heeft daar een noodverordening voor afgegeven. En later vandaag, wanneer het weer licht is, gaan de heli's van de luchtmacht gaan weer met de buckets de brand bestrijden.
1: Tussen de bomen doorlopen is voor de brandweer bijzonder gevaarlijk, omdat in het natuurgebied mogelijk nog explosieven liggen uit de Tweede Wereldoorlog en die kunnen ontploffen door de hitte. Werkgevers, vakbonden en consumentenorganisaties vragen strengere regels voor influencers in heel het land. In Vlaanderen moeten influencers duidelijk aangeven dat ze reclame maken voor een product in een video. De sociale partners en consumentenorganisaties willen dat uitbreiden naar heel het land. En op Europees niveau vragen ze een modelcontract voor adverteerders en influencers. Dat zou verplicht kunnen worden als er meer dan 1000 euro wordt verdiend aan een samenwerking. Die verplichting geldt nu al in Frankrijk. De hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal iets meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. 4%, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Tijdens een groot toernooi lopen of brengen mensen vaker tijd door met elkaar. Ze drinken meer alcohol en de emoties lopen soms hoog op. En dat vergroot de kans op agressie, zo is ook al aangetoond in het buitenland, zegt Kasia Zeblo van hulplijn 1712.
3: Wij hadden eigenlijk vooral op basis van internationale cijfers verwacht dat er voornamelijk een impact zou vastgesteld worden op partnergeweld. Maar we zien dat het toch wel veel breder gaat dan dat. Het kan gaan over een oom die ook in het huis is, samen mee voetbal kijkt, mee drinkt en dan ook gewelddadig wordt. Dat de kinderen daar getuigen van zijn of dat zij het eerste slachtoffer zijn van explosieve uitbarstingen binnen het gezin.
1: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Union haalde tweemaal een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in de extra tijd toch nog de zege weg na een vrije trap. Middenvelder Rob Schoofs.
4: Op het einde kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrije trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
1: Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel bewolking en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnige periode, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Onervaren bestuurders krijgen mogelijk een verbod om met krachtige wagens te rijden. De grote natuurbrand in Nederlands Limburg is voorlopig onder controle en Union speelt gelijk in de voorronde van de Champions League. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke onderzoekt of hij jonge, onervaren bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. Dat schrijft het Nieuwsblad. Hij denkt aan een verbod op auto's vanaf een bepaald aantal pk's. Zo'n maatregel bestaat al in Italië en komt er dit najaar ook in Frankrijk. En het moet zware ongevallen voorkomen. Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers van de UGent steunt het idee van minister Krukke.
2: In Italië bestaat het systeem al sinds 2011. En men heeft wel degelijk een effect ervaren. Het is ongeveer 1/4 minder zware ongevallen met jonge bestuurders. Men zou de leeftijdsgrens 25 jaar kunnen hanteren. Men zou ook kunnen zien de eerste 3 jaar nadat men het rijbewijs heeft gehaald. Dus dat moet nog allemaal gepreciseerd worden.
1: In Frankrijk komt de regel er voor auto's vanaf 200 pk. Dat zou bij ons gelden voor zowat 10% van alle auto's. De bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. In de jaren 70 begon hij met zijn vrouw een bescheiden antiekzaak in Lier en die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen van ons land. Sinds 1994 was dat veilinghuis gevestigd in een oude bioscoopzaal in Antwerpen. Met zijn typische stijl van afroepen en veelvuldige tv-optredens werd Bernaerts een van de meest bekende veilingmeesters van ons land. Zijn twee zonen zetten zijn zaak voort. Mon Bernaerts is 81 geworden. In Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit moment onder controle. Het vuur brak eergisteren uit. Sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gehaald om te blussen. Het vuur kan ook niet meer uitbreiden, zegt William Kuipers van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
3: Op dit moment is het een redelijk stabiele situatie. De brandweer is erin geslaagd om het vuur te omcirkelen met zogenaamde stoplijnen die de brand tegenhouden. Er geldt nog wel een verbod voor mensen om het gebied in te gaan. De burgemeester heeft daar een noodverordening voor afgegeven. En later vandaag, wanneer het weer licht is, gaan de heli's van de luchtmacht gaan weer met de buckets de brand bestrijden.
1: Voor de brandweer is het gevaarlijk om tussen de bomen te lopen, omdat in het natuurgebied mogelijk nog explosieven liggen uit de Tweede Wereldoorlog. Die kunnen door de hitte ontploffen. In Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 15 mensen gedood bij Russische aanvallen in de buurt van de hoofdstad Kiev. Er zijn ook tientallen gewonden. In verschillende opslagplaatsen rond Kiev is brand uitgebroken. Het Oekraïnse leger heeft van zijn kant opnieuw een opslagplaats van het Russische e-commerce bedrijf Wildberries aangevallen in de regio Tula, ten zuiden van Moskou. Volgens Oekraïne is Wildberries essentieel voor de bevoorrading van het Russische leger. De voorbije weken zijn al meer dan 10 magazijnen van Wildberries beschadigd bij Oekraïnse aanvallen. Een deel van een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, stort vanmorgen neer op de maan. De raket was uit zijn koers geraakt. Wim de Mazeneer.
4: In januari vorig jaar is er een Falcon 9-raket van SpaceX gelanceerd met aan boord 2 maanlanders. Die zijn op de maan geraakt, maar de bovenste rakettrap is ongecontroleerd rond blijven zweven in de ruimte, in plaats van op te branden in onze dampkring. En nu botst dat stuk raket dus tegen de maan. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, maar het gaat wel om een stevige botsing. Het stuk raket is 14 meter lang, weegt 4 ton en heeft een snelheid van bijna 9000 km per uur. Wetenschappers voorspellen dat de crash een krater van zo'n 20 meter breed en 5 meter diep zal veroorzaken. En een stofwolk die mogelijk zelfs 100 kilometer hoog zal komen en zichtbaar zal zijn voor telescopen op aarde. Wetenschappers hopen in elk geval dat de crash interessante informatie oplevert over de maanbodem.
1: En SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk, heeft de voorbije 3 maanden zijn omzet bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van 4 naar net geen 8 miljard dollar. Vooral het satellietennetwerk Starlink, dat internet biedt, verkoopt goed. Toch was er de voorbije maanden een verlies, vooral door miljarden investeringen in artificiële intelligentie. De hulplijn 1712 kreeg tijdens het voorbije WK voetbal iets meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. 4%, zo blijkt uit voorlopige cijfers. De stijging was er vooral bij oproepen over kindermishandeling, geweld tussen volwassen familieleden en geweld buiten de familiale context. De hulplijn vraagt iedereen om tijdens grote toernooien zoals een WK extra alert te zijn, zegt Kasia Uzeblo van de hulplijn.
0: Welke rol je ook speelt in iemands omgeving, als je weet dat er toch al spanning is, dat er ook agressie is, dat je nog extra aandacht hebt voor dergelijke risicoperiodes en dat je ook wel durft stappen ondernemen om bijvoorbeeld de slachtoffer te helpen, om er naar te luisteren of ook de persoon die het agressief gedrag stelt eventueel erop aan te spreken.
1: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Union haalde 2 maal een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in de extra tijd toch nog de zege weg na een vrije trap. Middenvelder Rob Schoofs.
5: Dat is wel pijnlijk. Dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
1: Vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel wolken en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnige periode, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. We begonnen met federaal minister van Mobiliteit Kruk, die laat onderzoeken of krachtige auto's verboden moeten worden voor jonge, onervaren bestuurders. Zo'n verbod bestaat al in Italië en komt er dit jaar nog in Frankrijk. Meer op VRTNieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
7: Goedemorgen, het is woensdag, de week is weer bijna half weg en als u deze ochtend nog een duwtje in de rug kan gebruiken, want geef toe, echt goed slapen lukt met deze temperaturen toch niet echt, dan heb ik de ideale muziek klaarstaan, een ouverture van de goddelijke bohemer, Jozef Myslivicek, of zoals ze hem in Italië noemde, Il Divino Bohemo.

Goddelijke muziek van Jozef Miciliewiczek, de ouverture uit zijn oratorium Adamo et Eva door Il Gardellino. En zij staan morgen mee op het podium tijdens de finale van de MA-competitie. Dat is de grote internationale wedstrijd van het MA-festival in Brugge. Dit jaar zijn de clavecinisten aan de beurt. En zij worden morgen dus begeleid door Il Gardellino tijdens de grote finale. Die je trouwens ook helemaal live kan meevolgen in Concertgebouw Brugge. Of gewoon thuis via de livestream van het MA-festival.

0: Sopraan Fleur Strijbos, een van onze twintigers vorig jaar met Sure on This Shining Night van Samuel Barber.
1: Hidden Gems.
0: Heeft u onze ontdekkingskaart op VRT Max al gevonden? Ik hoop van wel, want daar verzamelen we al de hele zomer de mooiste tips om erop uit te trekken, hier in eigen land. En ook Robin Bros, onze man van de filmseries, heeft zo'n hidden gem die hij graag met ons wil delen.
2: Mijn hidden gem is een hidden gem in plain sight, want het is de Universiteitsbibliotheek van Leuven, meer bepaald de Bijaard bovenop. Dus het is iets wat je wel al gezien hebt, maar misschien nog nooit op gelet hebt dat die er is. En die wordt 2 keer per week bespeeld. Dat is op dinsdagavond om 7 uur en woensdagmiddag om 1 uur. En ik herinner me echt nog dat ik als student... die dinsdagavond om 7 uur mijn raam openzetten om dan een soort van live soundtrack te hebben terwijl ik aan het studeren was. De bijaardier van de universiteitsbibliotheek heeft mij al heel vaak verrast. Dat is een zeer breed repertoire. Ze omschrijven het zelf van Bach tot ABBA. Ik heb daar al Singing in the Rain op gehoord. Ik heb daar al Sound of Music op gehoord. Enfin, ik ben zelf niet zo'n fan van Coldplay. Dat passeert ook wel zo eens nu en dan. Maar ja, goed, kijk, dan neem ze er dan bij. Ik ben altijd heel blij als het filmmuziek is. En heel soms ontdek ik er zelfs een Disney-nummer in. Zoals iets uit Mary Poppins of zo, of The Jungle Book. Dat is, ja, dan is mijn week goed. Maar het allerleukste is... Als je op tijd inschrijft, kun je ook mee de toren in. Dus dan heb je eigenlijk een concert van op de eerste rij en heb je een prachtig zicht over de stad. Ik ben al een paar keer mee naar boven gestapt. Ik weet niet meer hoeveel treden het zijn, maar ja, ik heb toen wel gemerkt dat mijn conditie echt wel quasi onbestaande is. Maar het cadeau dat je terugkrijgt is zo mooi. Enige minpuntje natuurlijk, die lelijke kever van Jan Fabre ziet je dan ook van op een ander zicht. Maar voor de rest, ja, dat is eigenlijk wel echt een topplek om zo eens de skyline van Leuven te zien. Top idee om dat met je lief te doen. Enfin, als je lief hebt natuurlijk, maar dat is wel een soort van bijzondere date. Spreek gewoon af om 7:15 aan de universiteitsbibliotheek. Stap samen naar boven, pak 6:30. Dat je zo toch nog wat marge hebt om op tijd boven te geraken.
0: En voilà, wie binnenkort op date gaat, weet nu ook waar naartoe. De Bijaard, helemaal boven de Universiteitsbibliotheek van Leuven. De hidden gem van Robin Bros. En kent u ook zo'n verborgen parel bij u in de buurt? Laat het ons zeker weten via de Clara-app. Dan pinnen we uw tip ook mee op onze kaart op VRT Max.

Wakker worden onder de Italiaanse zon in Lierna, een dorpje aan het Comomeer, maar ook een nummer van Aki, de band van drumster Anke Versliepen.

0: Toon Fred en Thomas Dieltjens in de sonate voor fluit en piano van Sergei Prokofjev. En het is 7:30, Gert van Boksel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Clara.
0: Ja, Gert, er is een nieuw voorstel om zware ongevallen met jonge bestuurders te voorkomen.
1: Ja, federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Ruc onderzoekt of hij jonge, onervaren bestuurders kan verbieden om met krachtige auto's te rijden. Hij denkt aan een verbod vanaf een bepaald aantal pk's om zulke zware ongevallen te voorkomen. Zo'n maatregel bestaat al in Italië en komt er dit najaar ook in Frankrijk. In Nederlands Limburg is de grote brand in een natuurgebied op dit moment onder controle. Wanneer er weer licht is, en dat is zo rond deze tijd, kunnen de blushelikopters weer water uit de Maas halen. Voor brandweerlui is het wel gevaarlijk om het bos zelf in te trekken, omdat in het gebied nog explosieven kunnen liggen uit de Tweede Wereldoorlog. En door de hitte zouden die kunnen ontploffen. De derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt. Union haalde tegen de Noorse club tweemaal een achterstand op, scoorde op het einde zelfs de 3-2, maar in de extra tijd gaf Union toch nog de zege weg. Het weer. Vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel bewolking en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnige periode en na de middag telkens wisselend bewolkt en nog 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Dat de regenbooggemeenschap veilig en vrij moet kunnen leven zoals iedereen, leek lang een verworven recht. Maar die vanzelfsprekendheid brokkelt af, stelt Bart Eekhout vast in de Morgen. Homohaat steekt opnieuw de kop op, dat bleek in de marge van Pride in Amsterdam. En nog meer met de aanslag bij de Pride in Berlijn. Geweld dat kwam van een IS-moslim-extremist. Waarom blijven dergelijk extremisme en de orthodoxe islam nog zo vaak onbenoemd als onmiskenbare factor in de groeiende homohaat, nog los van terreur, vraagt Eekhout zich af. Terwijl het benoemen van dat onderdeel van het probleem toch de eerste stap naar de oplossing is. Tegelijk misbruikt uiterst rechtse debat voor eigen doeleinden. Basisrechten verdienen beter dan politieke spelletjes. Het is opmerkelijk en ongemakkelijk dat we opnieuw moeten strijden voor iets wat al lang verworven had moeten zijn. Onderhandelen de VS en Iran nu wel of niet? Niemand lijkt het nog zeker te weten. En de oliemarkt al helemaal niet, stelt Dominique Laas vast in het Belang van Limburg. Elk gerucht over Hormuz of aanvallen op olietankers stuurt de olieprijs als een jojo omhoog of omlaag. Met schommelende brandstofprijzen als gevolg. Intussen kijken beleggers en automobilisten machteloos toe. Zolang de mist rond Iran niet optrekt, zullen we met die grilligheid moeten leren leven. Met een brandhaard als Iran op de achtergrond voelen records op de beurzen ongemakkelijk. Dure olie en oplopende inflatie voeden de zenuwen. Maar beleggers kijken vooral naar de cijfers, benadrukt Serge Mampai in De Tijd. En die cijfers blijven verrassend sterk. De Amerikaanse economie draait op volle toeren, Europa groeit beter dan verwacht en bedrijven boeken stevige winsten. Geopolitieke risico's verdwijnen niet, maar beurzen beklimmen nu eenmaal een muur van zorgen. En voorlopig kleuren de economische cijfers, ondanks alle onrust, vooral groen. De droogte toont een ongemakkelijke waarheid. Zelfs kernenergie, die ons moet helpen in de strijd tegen de klimaatverandering, is kwetsbaar voor diezelfde klimaatverandering, stelt Timmy van Diepen in het laatste nieuws. Want kerncentrales in Europa dreigen zonder koelwater te vallen. Ondertussen kiezen olie- en gasreuzen als Shell opnieuw voor fossiele winst boven groene ambitie. De groene revolutie zal er duidelijk niet vanzelf komen. Hoog tijd dat de politiek de druk opvoert en voluit kiest voor hernieuwbare energie. De blijdschap om de nieuwe hoogspanningslijn Brabo 3 is volkomen terecht, zegt Chris van Marseniel in Gazet van Antwerpen. Brabo 3 verzekert de Antwerpse en Nederlandse havens van de stroom die nodig is om fossiele brandstoffen achter zich te laten. En dat België en Nederland tegelijk werk maken van nieuwe grensoverschrijdende verbindingen is minstens even belangrijk. Zo hoort de energietransitie eruit te zien. Niet elk land op zichzelf, maar samenwerken over de grenzen heen. Bart De Wever heeft al vaker gezegd dat de Benelux het voortouw moet nemen in de verdere eenmaking van de Europese markt. Deze hoogspanningslijnen over de grenzen heen zijn alvast een goed voorbeeld van hoe dat kan. Volgens Ruben Mooijman in de Standaard bewijst Brabo 3 dat de energietransitie meer vraagt dan mooie klimaatbeloftes. Grensoverschrijdende stroomverbindingen zijn onmisbaar als we fossiele brandstoffen echt willen vervangen. Zo kunnen de Europese landen volop stroom uitwisselen. En die kan dan komen van windenergie in de Noordzee, zonnepanelen in Zuid-Europa en waterkrachtcentrales in de bergen. Kortom, niet meer treuzelen met dat nieuwe windpark op zee. Als Europa minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen, wordt het ook minder afhankelijk van de VS, Rusland en het Midden-Oosten. De plannen liggen op tafel, de wil is er, nu de daden nog. De ministers van Asiel en Binnenlandse Zaken kwamen gisteren in spoedberaad bijeen over de gebeurtenissen in het Spaanse Ceuta. Die legden opnieuw de zwakke plek van Europa bloot, zegt Hannes Heindricks in Nieuwsblad. Zolang landen als Marokko de migratiekraan naar believen kunnen open en dichtdraaien, blijft de EU kwetsbaar en chanteerbaar. De oplossing ligt niet in onderlinge verwijten of extra binnengrenzen, maar in een eensgezinde bewaking van de Europese buitengrenzen. Alleen met meer samenwerking en solidariteit krijgt Europa opnieuw zelf de controle over zijn migratiebeleid en over zijn buitengrenzen, zoals de Spaanse. Het is woensdag 5 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

Ja, daar kan geen enkele espresso tegenop. Wat een finale uit het Concertino voor harp en orkest van de Franse componiste Germain Taillefer. En van deze pianist moesten we vorig jaar afscheid nemen, Alfred Brendel. De Oostenrijkse pianist was een van de allergrootste. Nochtans, bij de pianostemmers was hij blijkbaar nogal berucht, omdat hij zo veel eisend was, maar hij was ook zeer perfectionistisch en voorzichtig. Hij droeg bijvoorbeeld altijd pleisters rond zijn vingers om zijn nagels te beschermen. Dus een heel bijzondere man. En dit is een opname uit 2003. Alfred Brendel in de 9e pianosonate van Mozart.

Een mengsel van chaos en orde, gevoel en overpeinzing. Dat was volgens Alfred Brendel de ideale vertolking. En hij zat er niet ver naast, want dit was hij met het rondo uit de 9e pianosonate van Mozart. En dit is dan weer 100% emotie. Dolci sospiri. Zoete zuchten, zoete kwellingen. Heb mijn verdriet lief, want ik zeg vaarwel.

Muziek uit Napels van Andrea Falconieri, een korte dans en daarvoor Dolci Sospiri, een van zijn liederen door La Primavera. En Another Happy Day, een film met zo'n titel, dan verwacht je meteen een romantische komedie over het perfecte trouwfeest of zo. Maar eigenlijk is het meer het tegenovergestelde, want de film gaat over een trouwfeest dat totaal ontspoort. Het ene familietrauma na het andere komt boven. Maar gelukkig is er nog de prachtige soundtrack van Olafur Arnalds, die ook niet zo happy klinkt, maar wel heel mooi.

Another Happy Day, een stukje uit de soundtrack van Olafur Arnalds. En als u nog op zoek bent naar een goede film voor deze vakantie, ik heb het al een paar keer gezegd, maar check dan zeker eens VRT Max, want daar groeit het aanbod elke dag. Elke dag komt er een nieuwe film bij, dus er staan er ondertussen al heel wat op, zoals The Worst Person in the World, Dirty Dancing, Lincoln, The Shape of Water. Gewoon al om die films te zien, zou ik verlof nemen. Dus ga zeker eens kijken op VRT Max en dan gewoon doorklikken naar VRT Canvas.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Onervaren bestuurders krijgen mogelijk een verbod om met krachtige wagens te rijden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is voorlopig onder controle. En Union speelt gelijk in de voorronde van de Champions League. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke onderzoekt of hij jonge of onervaren bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. Dat moet het aantal zware ongevallen verminderen, schrijft Nieuwsblad. Volgens mobiliteitsexpert Dirk Lauwers van de UGent heeft zo'n maatregel al gewerkt in Italië.
1: Men heeft wel degelijk een effect ervaren. Het is ongeveer 1/4 minder zware ongevallen met jonge bestuurders. Bovendien zou het ook kunnen helpen rond bewustwording, rond het feit dat ouders misschien toch gaan nadenken van ja, welk soort voertuig ze aan zoon lief of aan dochter lief ter beschikking stellen die eerste jaren dat ze moeten rijden.
0: In Frankrijk komt de maatregel er in het najaar voor auto's vanaf 200 pk. De bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. In de jaren 70 begon hij met zijn vrouw een bescheiden antiekzaak in Lier, maar die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen van ons land, sinds 1994 in Antwerpen gevestigd. Met zijn typische stijl van afroepen en veelvuldige tv-optredens werd Bernaerts een van de bekendste veilingmeesters van ons land. Begin jaren 2000 verkocht hij bijvoorbeeld een schilderij van Magritte voor ruim 3,8 miljoen euro. Dat schilderij kwam uit het faillissement van Sabena en het is het duurste schilderij dat een Belgische veilingmeester ooit heeft afgehamerd.
2: 3.400.000 voor de eerste keer.
3: Ik denk dat wij vanavond het duurste schilderij verkocht hebben ooit in België. En dat wij vooral ook hebben laten zien dat we het even goed hier in Brussel kunnen dan in Londen of in New York. Dus daar ben ik zeer tevreden van.
0: Het veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50-jarig bestaan, is intussen in handen van zijn twee zonen. Mon Bernaerts is 81 geworden. In Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit ogenblik onder controle. Het vuur brak eergisteren uit. Sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gehaald om de brand te blussen. Het vuur kan niet meer uitbreiden, zegt Erik Thijssen van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
4: Op dit moment hebben we ten aanzien van de nacht, waar eerder al een status quo was, is dat nog steeds het geval. De bluswerkzaamheden gaan eigenlijk onverminderd door. En als het goed is, dan zal ergens tussen 10 en 11 worden de blussenwerkzaamheden vanuit de lucht weer opgepakt.
0: In Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 15 mensen gedood bij Russische aanvallen in de buurt van de hoofdstad Kiev. In verschillende opslagplaatsen rond Kiev is ook brand uitgebroken. Het Oekraïnse leger heeft dan weer een opslagplaats van het Russische e-commerce bedrijf Wildberries aangevallen in de regio Tula ten zuiden van Moskou. Volgens Oekraïne is Wildberries essentieel voor de bevoorrading van het Russische leger en de voorbije weken zijn al meer dan 10 magazijnen van dat bedrijf beschadigd geraakt bij Oekraïnse aanvallen. Een deel van een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, stort over ongeveer een half uur neer op de maan. De raket was uit zijn koers geraakt. Wim de Mazeneer.
5: In januari vorig jaar is er een Falcon 9-raket van SpaceX gelanceerd met aan boord twee maanlanders. Die zijn op de maan geraakt, maar de bovenste rakettrap is ongecontroleerd rond blijven zweven in de ruimte, in plaats van op te branden in onze dampkring. En nu botst dat stuk raket dus tegen de maan. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, maar het gaat wel om een stevige botsing. Het stuk raket is 14 meter lang, weegt 4 ton en heeft een snelheid van bijna 9000 km per uur. Wetenschappers voorspellen dat de crash een krater van zo'n 20 meter breed en 5 meter diep zal veroorzaken. En een stofwolk die mogelijk zelfs 100 kilometer hoog zal komen en zichtbaar zal zijn voor telescopen op aarde. Wetenschappers hopen in elk geval dat de crash interessante informatie oplevert over de maanbodem.
0: En SpaceX, dat ruimtevaartbedrijf van Musk, heeft de voorbije 3 maanden zijn omzet bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van 4 naar net geen 8 miljard dollar. Vooral het satellietennetwerk Starlink, dat internet verkoopt, heeft goed opgebracht. Toch was er de voorbije maanden een verlies, vooral door miljarden investeringen in artificiële intelligentie. Sport in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Union haalde tweemaal een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in extra tijd toch nog de zegen weg na een vrije trap. Dat kon beter, vindt Union-trainer David Hubert.
6: Ik denk dat we misschien het moeilijkste doen door twee keer, en dat is het positieve dan, maar twee keer heel veel weerbaarheid tonen. Door twee keer terug te komen. Tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. En uiteindelijk daarin slaagt ook om drie keer te scoren tegen hun. En eigenlijk moet je daar de winkel sluiten.
0: Volgende week dinsdag is er de terugwedstrijd in Noorwegen. Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost met veel wolken en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnige periode, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. We begonnen met federaal minister van Mobiliteit Kruk, die laat onderzoeken of krachtige auto's verboden moeten worden voor onervaren bestuurders. Dat moet zware ongevallen voorkomen. Zo'n verbod bestaat al in Italië en komt er dit jaar nog in Frankrijk. Meer op rtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
8: The legendary Miles Davis. Hij breekt de jazz nog maar eens open in een nieuwe formatie.
9: Miles said, don't play the butter notes.
8: Ontdek alles over The Second Great Quintet.
9: Master, what does that mean?
8: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Adja van Erentand. In Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
7: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. Espresso. Met Clara de Dekker.
10: Goedemorgen. Message in a Bottle. Het is een nummer van de Police, een heel goed nummer, maar het is dit jaar ook het thema van Theater aan Zee. Daar kan je nog de hele week naar voorstellingen, concerten en voorleessessies. Maar dit jaar is er ook een luik wetenschap, want een paar kunstenaars zijn met een aantal glaciologen naar IJsland getrokken. En wat ze daar gingen zoeken, dat hoort u zo meteen.

Een espresso recht uit Venetië, uit het nieuwe album Beyond Vivaldi van luitiste Evangelina Mascardi. En Joseph Haydn die heeft heel wat zomers in Engeland doorgebracht, maar in Schotland is hij nooit geraakt, al kon hij wel heel goed doen alsof. Want toen een Schotse uitgever hem vroeg om volksliederen uit Schotland en Wales nieuw leven in te blazen, zei Haydn onmiddellijk ja. En het leek wel alsof hij niet meer kon stoppen, want uiteindelijk bewerkte hij meer dan 400 liederen. En dit zijn er twee. Bessie Bell en Mary Gray en My Love, She's But a Lassie Yet.

0: Tenor Werner Gura en hij liet zich helemaal gaan in deze Scottish en Welsh songs van Joseph Haydn.
1: Espresso.
0: Deze zomer voelen we de gevolgen van de klimaatverandering misschien wel sterker dan ooit. Kijk maar naar alle bosbranden. En als het even niet brandt, dan zijn er overstromingen of zware stormen. Wetenschappers trekken al jaren aan de alarmbel, maar ook kunstenaars zoeken naar manieren om dat verhaal te vertellen. Ook op Theater aan Zee, want daar gaat vandaag een kleine tentoonstelling open van kunstenaars en wetenschappers over smeltende gletsjers in IJsland en overstromingen in België. En een van die kunstenaars, dat ben jij, Kevin Trappeniers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Kevin, jij bent niet alleen kunstenaar, jij hebt dit project ook in gang gezet in IJsland, want daar is het allemaal begonnen. Hoe ben je daar terechtgekomen?
2: In 2022 zat ik daar zelf op residentie. Heel veel gesprekken gehad, zeker over de lokale toestand, de smeltende gletsjers die zeer duidelijk zijn voor iedereen dat daar woont. En dan ben ik teruggekomen en ben ik lid geworden van de Jonge Academie. Dat is een groep van kunstenaars en wetenschappers die zich inzetten voor heel urgente maatschappelijke problemen en die ook proberen aan te kaarten. Mm-hmm. En dan zijn eigenlijk alle puzzelstukjes een beetje in elkaar beginnen vallen en zijn we gaan kijken van op welke manier kunnen nu kunstenaars en wetenschappers elkaars boodschap versterken. En IJsland bleek toen de ideale arena te zijn om dat te doen. Ja. Omdat je daar net die smeltende gletsjers hebt, die niet alleen lokaal voor problemen zorgen, maar ook een invloed hebben wereldwijd. Ook zeker op de lager gelegen gebieden zoals België, waar daar overstromingen en droogte grote problemen zijn.
0: Ja, dus de klimaatverandering is in IJsland nog wel een pak zichtbaarder dan hier bij ons.
2: Absoluut, ja. Ja, voor de mensen daar is het een evidentie dat die klimaatverandering bezig is. Zij zien dat elke dag. Mensen die in guesthouses aan de voet van de gletsjers wonen, die zien die gletsjers steeds meer terugtrekken. Mm-hmm. Kinderen van die mensen van die guesthouses, die vragen zich af, moet ik hier nog blijven in IJsland? Wat gebeurt er met die klimaatverandering? Hoe beïnvloedt dat mijn leven? Maar dat blijft natuurlijk voor ons altijd hier in België een beetje de ver van ons bedshow. Mm-hmm. We zien dat nu wel met de droogte en de overstromingen, maar ja, we dachten op welke manier kan kunst daar nu aan bijdragen? Ja. En hoe kunnen we die wetenschappelijke feiten, die dat er inderdaad al heel lang zijn, hoe kunnen we die ook voelbaar maken en niet alleen het hoofd, maar ook het hart aanspreken?
0: Ja, wat deed dat met jou toen je die smeltende gletsjers zag?
2: Dat is om te beginnen een prachtig zicht, maar ook een zeer tragisch en pijnlijk zicht. We zijn daar zelf ook op die gletsjers geweest om te ervaren hoe het daar is, ook om filmopnames te maken en audioopnames te maken. En we hebben daar ook aan de lijve ondervonden trouwens hoe snel die klimaatverandering gaat. We zijn daar met een ervaren gids op geweest, maar zelfs voor die gidsen blijkt het steeds moeilijker om te voorspellen hoe snel dat die gletsjers afkalven.
0: Dus hoe snel die smelten. Ze voelen die gletsjers echt wegsmelten onder hun voeten?
2: Zeer letterlijk, ja. Dus we zijn daar op een gegeven moment aangekomen om onze audioapparatuur dat daar 's nachts lag op te nemen terug te halen. Mm-hmm. En we zijn daar getuige geweest van een zeer groot stuk gletsjer dat is afgekalfd. Dat heeft een vloedgolf veroorzaakt, waardoor dat onze gids in het gletsjermeer terecht is gekomen.
0: Oh.
2: En we zijn daar gered moeten worden. Maar het belangrijkste om mee te nemen van dat verhaal, de gids is er goed aan toe trouwens.
0: Het is wel een spectaculair verhaal.
2: Inderdaad, ja. Het belangrijkste om te onthouden is eigenlijk dat die gletsjers die smelten zo enorm snel. Klimaatverandering gaat ook niet lineair, dat gaat exponentieel. Dus het ene moment staan uw tenen in het water, maar het andere is dat niet uw enkel, maar wel uw knieën en uw middel. Het is zeer moeilijk geworden om te voorspellen hoe snel het gaat. En het gaat steeds sneller. Daarom vonden we dat zo urgent en belangrijk om nu samen te werken met die wetenschappers om het te hebben over klimaatverandering ginder, maar ook hier in België.
0: Ja, en het resultaat van die samenwerking tonen jullie nu op een kleine expo in Oostende. Wat tonen jullie juist? Wat krijgen we te zien?
2: Ja, we krijgen 6 werken te zien van 3 IJslandse kunstenaars die in België op residentie zijn geweest en van 3 Belgische kunstenaars die in IJsland op residentie zijn geweest. En zij maken work in progress op het moment, want dit is een ontwikkelingsproject. En zij tonen dat in die expo met als expliciete doel om commentaar te verzamelen van curatoren, programmatoren, maar zeker ook het grote publiek dat daar naartoe komt. Omdat de vraag echt is, hoe kunnen we dat nu dichter bij de mensen brengen?
0: Ja. Want wetenschappers die tonen ons de feiten, kunstenaars proberen ons te raken. Wat, Kevin, kan kunst volgens jou toevoegen aan het klimaatdebat?
2: Kunst kan vooral emotie toevoegen aan het klimaatdebat, denk ik. We zien heel vaak dat als effecten van klimaatverandering in het nieuws komen, dat mensen daarmee bezig zijn. Maar het blijft altijd gaan over de feiten, de data die gebruikt worden. En de kunsten hebben zo'n gigantische kracht in zich om een omweg te nemen, om het te hebben over dat thema. En die omweg die slaagt er dan vaak in, denken wij toch alleszins, om mensen echt recht te hebben, altijd gaan over de feiten, de data die gebruikt worden. En de kunsten hebben zo'n gigantische kracht in zich om een omweg te nemen, om het te hebben over dat thema. En die omweg die slaagt er dan vaak in, denken

0: En kunstenaars, denk ik, kunnen erin slagen om mensen samen te brengen en niet te focussen op misschien de zwakte van het individu, maar wel de kracht van de groep om samen te werken om iets te doen aan die klimaatverandering voor nu en voor morgen.
1: Ja, feiten en emotie brengen jullie dus heel mooi samen in deze expo. Art Earth heet die. Jokla Mini betekent gletsjergeheugen, klopt hè?
0: Klopt helemaal.
1: Prachtige titel. De expo is gratis te bezoeken vanaf vandaag tot en met zaterdag in het gebouw van de VUB aan Zee in Oostende. Maar nog gemakkelijker, ga gewoon even naar theateraanzee.be, want daar staat alle info. Kevin Trappeniers, hartelijk bedankt.
0: Dank jullie.

0: Anima Eterna Brugge met een deel uit het octet van Franz Schubert. Het is 8:30 en Gert van Boksel, over enkele minuten stort er een raket neer op de maan. Hoe zit dat?
1: Een stuk van een afgedankte raket van SpaceX, inderdaad. Begin vorig jaar was die raket gelanceerd, maar ze is uit koers geraakt. En wetenschappers denken dat de inslag van de 4 ton zware rakettrap een krater zal veroorzaken op de maan van 5 meter diep. De stofwolk zal mogelijk op aarde zichtbaar zijn, weliswaar met telescopen. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk onderzoekt of hij jonge, onervaren bestuurders kan verbieden om met krachtige auto's te rijden. Hij denkt aan een verbod vanaf een bepaald aantal pk om zware ongevallen met zulke wagens te voorkomen. Zo'n maatregel bestaat al in Italië en komt er dit najaar ook in Frankrijk. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø/Glimt. Union haalde tegen de Noorse club 2 maal een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in de extra tijd toch nog de zege weg. Het weer. Vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land, met veel wolken, soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Morgen en vrijdag telkens eerst zonnige periode, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. Het weekend wordt dan weer iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.

Blijft toch een fantastisch werk. De finale, het celloconcerto van Robert Schumann door Camerata Salzburg en de jonge cellist Kian Soltani, of zoals hij zichzelf noemt op Instagram, muzikant, reiziger en occasionele nerd. En gelukkig lopen er hier op Clara ook een paar van die nerds rond, van die mensen die een popnummer horen en meteen denken, hé, dat lijkt op Satie. En wat Madonna met Satie te maken heeft, dat ontdekt u zo meteen.

Aquas de Marco van Antonio Carlos Jobim, maar dan in het Frans Les Eaux de Mars, met onder andere Nathalie Dessay. En dan moeten we het nu even over een heel andere zangeres hebben. Madonna, de Queen of Pop. Haar passage op de finale van het WK vergeten we even, maar ze maakte legendarische hits zoals Material Girl, Like a Prayer en Vogue. Al meer dan 40 jaar blijft ze zichzelf heruitvinden en dat doet ze ook op haar nieuwe album. Want daarop gaat ze plots de klassieke kant op. Luister maar.

Madonna kent duidelijk haar klassiekers. Vooral de eerste gnoscienne van Erik Satie. De zwoelere of de lounge-versie krijgen we nu te horen op haar nieuwe plaats in het nummer Betrayal. U mag me altijd laten weten wat u ervan vindt. Maar wij gaan vandaag toch nog eens voor het origineel door pianiste Alice Sarah Ott.

Alice Sarah Ott met de eerste Gnossienne van Erik Satie. En luister zeker ook eens naar de versie van Madonna op haar nieuwe plaat Confessions Part 2.

De finale uit het 15e strijkkwartet van Ludwig van Beethoven door het Artis Kwartet Wien. En het is warm voor iedereen, ook voor Salome blijkbaar, want zij doet één voor één van haar sluiers uit en ze heeft er 7, dus ze gaat nog even door tot aan het nieuws van 9.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk laat bekijken of hij jonge bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. In Italië heeft zo'n maatregel het aantal zware ongevallen met jonge bestuurders al doen verminderen en vanaf het najaar gaat ook Frankrijk de maatregel toepassen. Minister Kruk is voorstander van een strengere aanpak, maar hij begrijpt ook dat sommige gezinnen het met één auto moeten doen en dat er dan geen keuze is voor een andere, minder krachtige auto.
1: Dat wil ook niet zeggen dat het zo gemakkelijk is, want er zijn mensen die een wagen nodig hebben om te werken. Er zijn ook mensen die maar één familiewagen hebben. Dus ik wil al die nuances laten bekijken door onze diensten en daarna een debat te hebben binnen de regering, maar ook binnen het parlement.
0: Volgens het Vlaams Verkeersinstituut VIAS heeft zo'n maatregel geen zin en is het niet bewezen dat zoiets het aantal zware ongevallen zou doen dalen. De oorzaken liggen meestal elders, zegt Stef Willems van VIAS.
1: Dat wil ook niet zeggen dat het zo gemakkelijk is, want er zijn mensen die...
0: Daar loopt iets mis met de klank van Stef Willems, dat is voor later. In Nederland gaan vanaf vandaag alle sluizen rond Den Haag en Rotterdam dicht. Scheepvaart is er dus niet meer mogelijk. De reden voor de sluiting is de lage waterstand en het risico dat daardoor zoutwater uit de zee het land inkomt, zegt Niske Dijkshoorn van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Als die open gaat, dan komt er een golf, zeg maar, zoutwater steeds binnen. En de tegendruk vanaf de andere kant van het zoete water wordt steeds lastiger. En het zout komt steeds verder dan naar binnen. En dat willen we eigenlijk niet het gebied in laten lopen. Want dan krijg je toch aantasting van de natuur, van alle planten.
0: De bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. In de jaren 70 begon hij met een antiekzaak in Lier. Die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen in ons land. Sinds 1994 was die gevestigd in Antwerpen. Met zijn typische stijl van afroepen en veelvuldige tv-optredens ook werd Bernaerts een van de meest bekende veilingmeesters van ons land. Begin jaren 2000 verkocht hij een schilderij van Magritte voor ruim 3,8 miljoen euro. Dat kwam uit het faillissement van Sabena. Het is het duurste schilderij dat een Belgische veilingmeester ooit heeft afgehamerd.
3: 3.400.000 voor de eerste keer.
4: Ik denk dat wij vanavond het duurste schilderij verkocht hebben ooit in België. En dat wij vooral ook hebben laten zien dat we het even goed hier in Brussel kunnen dan in Londen of in New York. Dus daar ben ik zeer tevreden van.
0: Zo'n half uurtje geleden zou een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, ingeslagen zijn op de maan. Die raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar uit koers geraakt. En Wim de Maasneer hebben we er al iets van gezien van die inslag.
5: Nee, en het zou ook nog wel uren of misschien zelfs dagen kunnen duren voor we echt een bevestiging gaan krijgen. Het is niet zo dat je zo'n impact live eenvoudig kan volgen. Astronomen houden met telescopen de maan wel in de gaten, maar ja, dat duurt allemaal zijn tijd om die gegevens te verwerken. Er zijn ook wel satellieten rond de maan, maar die kunnen niet zomaar snel naar die inslagplaats vliegen. Normaal komt er volgende week wel een NASA-satelliet over de plek en dan gaan we waarschijnlijk wel 100% zekerheid hebben. Maar voorlopig is het dus wachten.
0: Dankjewel, Wim. Het weer. Eerst nog wolken die van west naar oost over het land trekken, met soms wat lichte regen na de middag, geleidelijk bredere opklaringen tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zon, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, de krantencommentaren.
7: Dat de regenbooggemeenschap veilig en vrij moet kunnen leven zoals iedereen, leek lang een verworven recht. Maar die vanzelfsprekendheid brokkelt af, stelt Bart Eekhout vast in de morgen. Homohaat steekt opnieuw de kop op. Dat bleek in de marge van Pride in Amsterdam. En nog meer met de aanslag bij de Pride in Berlijn. Geweld dat kwam van een IS-moslim-extremist. Waarom blijven dergelijk extremisme en de orthodoxe islam nog zo vaak onbenoemd als onmiskenbare factor in de groeiende homohaat, nog los van terreur, vraagt Eekhout zich af. Terwijl het benoemen van dat onderdeel van het probleem toch de eerste stap naar de oplossing is. Tegelijk misbruikt uiterst rechtse debat voor eigen doeleinden. Basisrechten verdienen beter dan politieke spelletjes. Het is opmerkelijk en ongemakkelijk dat we opnieuw moeten strijden voor iets wat al lang verworven had moeten zijn. Onderhandelen de VS en Iran nu wel of niet? Niemand lijkt het nog zeker te weten. En de oliemarkt al helemaal niet, stelt Dominique Klaas vast in het Belang van Limburg. Elk gerucht over Hormuz of aanvallen op olietankers stuurt de olieprijs als een jojo omhoog of omlaag. Met schommelende brandstofprijzen als gevolg. Intussen kijken beleggers en automobilisten machteloos toe. Zolang de mist rond Iran niet optrekt, zullen we met die grilligheid moeten leren leven. Met een brandhaard als Iran op de achtergrond voelen records op de beurzen ongemakkelijk. Dure olie en oplopende inflatie voeden de zenuwen. Maar beleggers kijken vooral naar de cijfers, benadrukt Serge Mampai in De Tijd. En die cijfers blijven verrassend sterk. De Amerikaanse economie draait op volle toeren, Europa groeit beter dan verwacht en bedrijven boeken stevige winsten. Geopolitieke risico's verdwijnen niet, maar beurzen beklimmen nu eenmaal een muur van zorgen. En voorlopig kleuren de economische cijfers, ondanks alle onrust, vooral groen. De droogte toont een ongemakkelijke waarheid. Zelfs kernenergie, die ons moet helpen in de strijd tegen de klimaatverandering, is kwetsbaar voor diezelfde klimaatverandering, stelt Timmy van Diepen in het laatste nieuws. Want kerncentrales in Europa dreigen zonder koelwater te vallen. Ondertussen kiezen olie- en gasreuzen als Shell opnieuw voor fossiele winst boven groene ambitie. De groene revolutie zal er duidelijk niet vanzelf komen. Hoog tijd dat de politiek de druk opvoert en voluit kiest voor hernieuwbare energie. De blijdschap om de nieuwe hoogspanningslijn Brabo 3 is volkomen terecht, zegt Chris van Marseniel in Gazet van Antwerpen. Brabo 3 verzekert de Antwerpse en Nederlandse havens van de stroom die nodig is om fossiele brandstoffen achter zich te laten. En dat België en Nederland tegelijk werk maken van nieuwe grensoverschrijdende verbindingen is minstens even belangrijk. Zo hoort de energietransitie eruit te zien. Niet elk land op zichzelf, maar samenwerken over de grenzen heen. Bart De Wever heeft al vaker gezegd dat de Benelux het voortouw moet nemen in de verdere eenmaking van de Europese markt. Deze hoogspanningslijnen over de grenzen heen zijn alvast een goed voorbeeld van hoe dat kan. Volgens Ruben Mooijman in De Standaard bewijst Brabo 3 dat de energietransitie meer vraagt dan mooie klimaatbeloftes. Grensoverschrijdende stroomverbindingen zijn onmisbaar als we fossiele brandstoffen echt willen vervangen. Zo kunnen de Europese landen volop stroom uitwisselen. En die kan dan komen van windenergie in de Noordzee, zonnepanelen in Zuid-Europa en waterkrachtcentrales in de bergen. Kortom, niet meer treuzelen met dat nieuwe windpark op zee. Als Europa minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen, wordt het ook minder afhankelijk van de VS, Rusland en het Midden-Oosten. De plannen liggen op tafel, de wil is er, nu de daden nog. De ministers van Asiel en Binnenlandse Zaken kwamen gisteren in spoedberaad bijeen over de gebeurtenissen in het Spaanse Ceuta. Die legde opnieuw de zwakke plek van Europa bloot, zegt Hannes Heindricks in Nieuwsblad. Zolang landen als Marokko de migratiekraan naar believen kunnen open en dichtdraaien, blijft de EU kwetsbaar en chanteerbaar. De oplossing ligt niet in onderlinge verwijten of extra binnengrenzen, maar in een eensgezinde bewaking van de Europese buitengrenzen. Alleen met meer samenwerking en solidariteit krijgt Europa opnieuw zelf de controle over zijn migratiebeleid en over zijn buitengrenzen, zoals de Spaanse. Het is woensdag 5 augustus. Ik ben Dominique De Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
6: Espresso met Clara de Dekker. Negen over negen. Het perfecte moment om het koper op te blazen. Goedemorgen.

Heerlijke muziek op deze woensdagochtend van Philips Park door de Metropool Brass Band. En in Brugge is het ook altijd feest, zeker nu, want daar is het MA-festival volop bezig. Maar eind deze maand is er ook nog Laus Polyphonie, het zomerfestival van Amuus in Antwerpen. Dat begint op 21 augustus en dit ensemble is er ook weer bij. Paul van Nevel en zijn Welgas Ensemble.

Twee volksliederen van Max Reger door het Wilgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. En op 23 augustus dan staan zij op Laus Polyphonie by Night, want het concert begint pas om 10 uur 's avonds in de Sint-Andrieskerk in Antwerpen. Maar ga zeker eens kijken op de website van Amuus, want daar vindt u alle informatie. En na Max Reger tijd voor een andere Max, de romance voor altviool en orkest van Max Broeg.

bleef componeren tot aan het einde van zijn leven. En deze romance schreef hij toen hij al 73 was, hierdoor violist Vadim Glusman en het Bergen Philharmonic Orchestra.

Max Broeg. Hij was vastberaden. Hij wilde niet de geschiedenis ingaan als de componist van één meesterwerk. En iedereen had het altijd alleen maar over zijn eerste vioolconcerto. Dus hij bleef

0: En zo werd het 21:30 met fluitist Robert Aitken en harpiste Erica Goodman in een sonate van Johann Baptist Krumpholz.
1: Espresso.
0: Heel de zomer gaan we hier op Clara op zoek naar hidden gems, verborgen parels in eigen land. En iemand die daar ook een zeer goed oog voor heeft, dat is Bart van Loo natuurlijk. Want voor zijn podcast Stoute Schoenen trok hij vorig jaar in het spoor van de Bourgondiërs door de Lage Landen. En onderweg hield hij ook halt in Mechelen, vlakbij de Sint-Rombouts-kathedraal. Daar staat nog altijd het statige Hof van Savoie. In de 16e eeuw woonde daar Margaretha van Oostenrijk. Na de dood van haar broer nam zij haar jonge neef, Karel onder de hoede, die jongen die op zijn 6e al koning van Spanje werd.
2: In de herdenkingsviering voor Philips de Schone gaat het interieur van de Sint-Rombouts-kerk schuil achter donkere wandtapijten. Dat Margaretha van Oostenrijk bittere tranen weent in het zicht van iedereen, dat is geen leugen. Dat lees je in tal van getuigenissen. Verdrietig kijkt ze toe als uiteindelijk, plots, de banieren van de talrijke landen en standen uit het Bourgondisch-Habsburgse Rijk gelijktijdig naar beneden gaan. En de belangrijkste ridder van het Gulden Vlies recht staat en uitroept in de Sint-Rombouts-kerk: Le roi est mort. Daarna laat diezelfde man zijn stentorstem opnieuw klinken. Vive Don Charles, leve Don Charles, aartshertog van Oostenrijk en prins van Spanje. Don Charles, zal u zeggen wie? Ah, Don Charles, dat is, kijk, dat is dat klein manneke dat naast Margaretha zit. Margaretha die zit te snikken en te wenen, maar die wel haar arm om Karels schouder heeft gelegd. De oudste zoon van Philips de Schone, hij is erbij. Aartshertog van Oostenrijk en prins van Spanje. En nadat die woorden, hè, Karel gaat wat rechter zitten, want het gaat over hem. En hij ziet ook hoe de eerste wapenmeester zijn banier opnieuw in de lucht steekt. En dan weer klinkt die stem en die zegt: en ook hertog van Bourgondië en Brabant. En hop, er gaan nog banieren omhoog. En Vlaanderen, en nog een banier. En Henegouwen, en nog een banier. En ze gaan al die landen één voor één af. Dat moet even geduurd hebben tot een woud van vlaggen en banieren klaar is om Don Charles, het kleine Kareltje, te begeleiden terwijl hij naar voren treedt. Karel is nog maar een kind, hè? De 6-jarige Karel. Keizer in de dop. Hij was op een klein paardje dat ze speciaal hadden uitgezocht komen aanrijden. En die jongen, Margaretha, ziet hem naar voren gaan in de Sint-Rombouts-kerk. En ze weet dat het haar taak is om die jongen te beschermen.
0: Bart van Loo op doortocht in Mechelen. Alle afleveringen van zijn podcast Stoute Schoenen kan u beluisteren op VRT Max. Dat zijn er meer dan 60, dus ideaal voor een lange rit. En we blijven nog even in Mechelen, want dit is muziek van een componist die ooit begon als koorknaap in de Sint-Rombouts-kathedraal, Philippus de Monté.

Ratas del Viejo Mundo, het ensemble van Floris de Rijker met La Grande Amour Comment Lascur Vous Porte. Een chanson van Philippus de Monteig, een Mechelaar die heel Europa veroverde. Want van de Sint-Rombouts-kathedraal trok hij naar Italië, naar het Habsburgse Hof in Wenen. En uiteindelijk belandde hij in Praag.

Quatuor Ruggeri met een strijkkwartet van George Onslow. Deze vakantie zetten we onze twintigers nog eens extra in de spotlights. Niet alleen die van dit seizoen, maar ook van de vorige edities. Zoals mezzosopraan Lotte Verstaan. Ik leerde haar kennen in 2023, want toen deed ze mee aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En ik herinner me nog heel goed de eerste keer dat ik haar hoorde zingen. Het was nog maar een repetitie, maar het haar op mijn armen stond meteen recht. Ze heeft echt zo'n stem die je, als je ze één keer hoort, nooit meer vergeet. En dit is Lotte Verstaan in onze toetsstudio met Sur la grève van Joseph Jongen.

Mezzosopraan Lotte Verstaan in onze toetsstudio als Carmen met Seque Dia van Georges Bizet. En mag ik deze wals van u?

De Bow Hunks met de Sunflower Waltz van Marvin Hatley. En Katelijne Bon is hier ook de studio al binnengewalst, want zij is er zometeen met de zomer van Clara na het nieuws. Dus veel plezier en maak er een mooie woensdag van.

0: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Het Vlaams Verkeersinstituut VIAS is er geen voorstander van om krachtige wagens te verbieden voor jonge bestuurders die nog niet veel rijervaring hebben. Federaal minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt zo'n verbod om zware ongevallen met jonge chauffeurs te voorkomen. In Italië is er al zo'n verbod en is het aantal ongevallen ook gedaald. Maar volgens VIAS liggen de oorzaken van ongevallen met jonge bestuurders meestal elders, zegt Stef Willems.
1: Uit een eerste analyse die we gedaan hebben, blijkt dat bijvoorbeeld slechts 3% van de ongevallen met jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar gebeurt met dergelijke voertuigen, ten opzichte van dubbel zoveel als je alle leeftijden in rekening brengt. En daarnaast is het ook niet zeker dat al die ongevallen met jongeren te wijten zijn aan dat vermogen, maar mogelijk zijn er andere factoren in spel, zoals bijvoorbeeld alcohol of drugs.
0: Vanmorgen zou een deel van een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, ingeslagen zijn op de maan. De raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar uit koers geraakt. Wetenschappers hadden berekend dat de raket rond 8:30 onze tijd zou inslaan op de maan en een krater van 20 meter breed en 5 meter diep zou veroorzaken. Maar voorlopig is er nog geen bevestiging van de crash. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze een olietanker van Saoedi-Arabië hebben aangevallen in de Rode Zee. Dat zou gebeurd zijn vlakbij een Saoedische haven. Het schip zou bestookt zijn met ballistische raketten. De Houthis hebben 2 weken geleden een blokkade afgekondigd van en naar havens van Saoedi-Arabië. Het zou intussen al het 8e schip zijn dat ze hebben aangevallen. De Rode Zee is belangrijk voor Saoedische schepen, want sinds de oorlog tussen Iran en de VS kunnen de schepen niet meer door de zeestraat van Hormuz, die aan de andere kant van Saoedi-Arabië grenst. Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel wolken en soms wat lichte regen. Na de middag krijgen we geleidelijk bredere opklaringen en wordt het tot 27 graden. Morgen en vrijdag telkens eerst zonnige periode en daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. Het weekend wordt opnieuw enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Zomer van Clara met Katelijne Boon.
1: Goedemorgen. Muziek heeft toch iets magisch. Moeiteloos kan ze ons meenemen naar een balzaal, een Scandinavisch fjord of een schaduwrijke tuin. Greet van Veld stippelde voor vandaag weer een verrassende tocht uit die ze laat beginnen met de Grand Vals uit Assepoester van Sergei Prokofjev. En in deze bewerking voor viool en orkest is Lisa Batyashvili de soliste, begeleid door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Welkom.

Er is hier al wat afgewalst vanochtend. Dit was de grote wals van Assepoester. Muziek van Sergei Prokofjev, hier met Lisa Batiashvili op viool. En het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Ondertussen heeft Assepoester het bal verlaten. Wij gaan toch nog even blijven doordansen. Marc-André Amelin speelt de lichtvoetige Danza Graciosa en de Canzona Fluvialia uit de pianocyclus Vergeten Melodieën van Nikolai Medtner. Een bescheiden titel voor muziek die het verdient om vaker gehoord te worden.

Een sierlijke dans en een kabbelend rivierlied. Het waren twee vergeten melodieën voor piano van Nicolai Metner met Marc-André Amelin aan de piano. En nu een concerto voor clavicembalo. Geen barokmuziek, maar een echt bruisend 20e-eeuws werk. Precies 100 jaar geleden schreef Manuel de Falla het voor Wanda Landowska, de vrouw die het clavicembalo opnieuw een plaats op de concertpodia gaf. Benjamin Allard speelt het levendige slotdeel daaruit, begeleid door het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Pablo Heras Casado.

De finale van het clavicimbo-concerto van Manuel de Falla met Benjamin Allard. En dat clavicimbo dat hoeft nog niet dicht, maar we keren wel terug naar de tijd waarin het instrument helemaal thuis was. Dietrich Buxtehude, een van die grote meesters van de Noord-Duitse barok en de componist die de jonge Johann Sebastian Bach zo bewonderde dat hij honderden kilometers te voet aflegde om hem te horen spelen, schreef deze sonate. We horen Jonathan Cohen aan het clavicimbo.

Kamermuziek van Dietrich Buxtehude, een van zijn triosonates met Jonathan Cohen aan het klavercimbel. En verder in dat mooie gezelschap aan zijn zijde ook nog Thomas Dunford op luit en Jonathan Manson op cello. En nu nog een componist die u misschien niet meteen kunt thuisbrengen, maar wel een lood is aan die grote Bachboom. Johann Ludwig Bach, ook wel de Meininger Bach genoemd. Hij was een verre verwant van Johann Sebastian, maar die had zoveel bewondering voor hem dat hij verschillende van zijn kantates kopieerde en uitvoerde. En daardoor zijn die ook bewaard gebleven. Een van die 18 kantates die we zo van hem over hebben is Ich will meinen Geist in euch geben. We horen de Capella Solertia onder leiding van Johanna Soler.

Er werden nogal wat registers opengetrokken voor het slot van de kantate Ich will meinen Geist in euch geben. Een kennismaking met Johann Ludwig Bach. En ook de volgende muziek is een gebed. Gabriel Fauré schreef En prière op een gedicht van Stéphane Bordijs. Het is een eenvoudige, innige smeekbede vol vertrouwen. Cyril Dubois zingt en hij wordt begeleid door Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Dumousseau.

Cyril Dubois met en prière van Gabriel Fauré. En het nieuws van 11 komt eraan, maar dit kan er echt nog wel bij. Tweede deel uit het pianoquintet van César Franck. Lento con molto sentimento met Jan Michiels aan de piano en het Spiegelkwartet. En na het nieuws staan Fanny Mendelssohn, Edvard Grieg en Clara Schumann al aan te schuiven. Heel graag tot zo.

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De drie Limburgse brandweerzones uit ons land zijn opgeroepen om hun brandweermensen en voertuigen in te zetten bij de brand in het noorden van Nederlands Limburg. De grote natuurbrand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar het brandt nog wel. En daarom zijn extra ploegen van hier nodig, zegt Karen de Smet van de zone Oost-Limburg.
1: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, hè, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
0: 2 blushelikopters van het Nederlandse leger blijven voorlopig aan de grond. Vanmorgen was nog gezegd dat ze vandaag weer in actie zouden komen, maar omdat de brandweer op de grond het werk aan kan, is dat voorlopig niet nodig. In totaal hebben de helikopters gisteren en eergisteren al meer dan 1 miljoen liter water uit de Maas op het gebied gedropt. In Willebroek in de provincie Antwerpen zijn 4 mensen opgepakt in een onderzoek naar drugshandel. De onderzoeksrechter heeft 2 van hen aangehouden. Bij huiszoekingen vonden de speurders onder meer 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en ook €800 cash. De verdachten zouden hun drugshandel gevoerd hebben via Snapchat. Het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland heeft een tijd lang stilgelegen nadat er een onbekend vliegend object was waargenomen. Volgens het persagentschap Reuters was een vrachtvliegtuig van DHL net na het opstijgen met een onbekend object gebotst. Het vliegtuig zou daarna een noodlanding hebben gemaakt in Hannover. De Duitse politie zegt dat ze een verdacht object onderzoeken dat naast de vertrekbaan in Leipzig is gevonden. Het vliegverkeer heeft een tijd lang stilgelegen en vrachtvliegtuigen en een passagiersvliegtuig werden omgeleid naar andere luchthavens. En in India zijn sinds begin juli al meer dan 100 mensen omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen, zowel in het noorden als in het zuiden van het land. In de zuidelijke deelstaat Kerala verblijven meer dan 10.000 mensen in noodopvang. De moessonregens in India tijdens de zomermaanden zijn de laatste jaren heviger geworden. Deskundigen wijzen naar de klimaatverandering, hoe warmer de lucht, hoe meer vocht die bevat en hoe heviger het regent. Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost over ons land met veel bewolking en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd.

0: De Zomer van Clara met Katelijne Boon.
1: Heel fijn dat u luistert. We beginnen dit tweede uur met Cecilia Bartoli, een zangeres die van vergeten repertoire haar handelsmerk heeft gemaakt en graag in bibliotheken en archieven duikt. Daar gaat ze dan op zoek naar muziek die eeuwenlang niet meer geklonken heeft. Zo ontdekte ze ook Norturbar ke Vagirai, een tedere oproep om het liefdesgeluk vooral niet te verstoren. De aria komt uit de opera Carlo Magno van Vincenzo Manfredini, die in 1763 in Sint-Petersburg in première ging. De opera weliswaar niet, Vincenzo Manfredini.

mezzosopraan Cecilia Bartoli in een mooi duet met een van de blazers uit Ibarokisti onder leiding van Diego Fasolis. Nor turbarke vagirai zong ze van Vincenzo Manfredini. Ook zonder woorden kan muziek zingen. Fanny Mendelssohn bewijst het met haar Andante Cantabile, pianostuk met een lange vloeiende melodie. We horen Els Biesemans, die het speelt op een historische pianoforte, met diezelfde klank die Fanny zelf gekend moet hebben.

Hans Biesemans op pianoforte met het Andante Cantabile van Fanny Mendelssohn. Sommige talenten dienen zich al heel vroeg aan. Clara Schumann was amper 14 toen ze aan haar pianoconcerto begon. Ze schreef het in de eerste plaats voor zichzelf als pianiste, maar het is veel meer geworden dan een virtuoos visitekaartje. De drie delen vloeien mooi in elkaar over. Na een krachtig openingsdeel krijgen we een intieme romance waarin de cello een opvallende rol krijgt en het concerto eindigt met een vurige virtuoze finale. Beatrice Rana stapt in de voetsporen van Clara Schumann en ze wordt begeleid door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

Indrukwekkend toch, dat pianoconcerto van Clara Schumann, nu gelukkig al enkele jaren toch te vinden in onze top 100. We hoorden Beatrice Rana en Yannick Nissé-Séguin dirigeerde Chamber Orchestra of Europe. De titel van het volgende werk doet misschien vermoeden dat de componist uit Scandinavië kwam, maar niet dus. Percy Grainger was een Australiër, maar hij voelde zich sterk aangetrokken tot de muziek en cultuur van het noorden. Met de Deense cellist Andreas Brantelid en de Noorse pianist Christian Ile Houtland is La Scandinavie in de best denkbare handen.

Met echo's van de Noorse hardangermuziek. Het klonk allemaal door in deze Scandinavische suite van Percy Grainger's. Grainger met Andreas Brandt, de lid, en Christian Ile Houtland. Bijna etenstijd. Wat Edvard Grieg betreft bent u van harte welkom op het feestje waarmee hij en zijn vrouw Nina in Trolthaugen hun zilveren bruiloft vieren. Na het nieuws wachten onder meer boheemse klanken, Bach, Delius, een jonge Belgische muzikant en een Braziliaanse uitsmijter. Maar eerst die bruiloftsdag in Trolthaugen met Mathieu Idemtaal.

0: Clara neemt u mee naar het Maafestival. Ontdek hoe eeuwenoude klanken in nieuwe composities worden verweven. In Clara Live van op het Maafestival met Nicole van Opstal. Vanavond en vrijdag vanaf 8 uur bij Clara op VRT Max.
1: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Belgische brandweerzones gaan helpen bij de natuurbrand in Nederlands-Limburg. Die is wel grotendeels onder controle. En de Wereldgezondheidsorganisatie vraagt opnieuw extra internationale hulp in de strijd tegen ebola. De drie Limburgse brandweerzones uit ons land zijn opgeroepen om hun mensen en voertuigen in te zetten in het noorden van Nederlands-Limburg. De grote natuurbrand die daar maandag is uitgebroken is wel onder controle, maar er zal nog dagen geblust moeten worden. En daarom zijn extra ploegen van hier nodig, zegt Karen de Smet van Zone Oost-Limburg.
2: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, hè, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
1: De veiligheidsregio's in Nederland zeggen intussen dat de hulpdiensten daar niet meer gelijktijdige natuurbranden zouden aankunnen dan nu. Daarvoor zijn er te weinig 4x4 blusvoertuigen en is er ook te weinig speciaal opgeleid personeel. In Vlaanderen is de laatste jaren wel geïnvesteerd in meer capaciteit. Er zijn nu 45 blusvoertuigen en er worden ook steeds meer brandweerlui specifiek opgeleid voor natuurbranden. Want het is belangrijk om die branden zo dicht mogelijk bij de bron te bestrijden, zegt expert Bert Sijsens.
3: Je kan ook ervoor kiezen om eigenlijk de brand te gaan bestrijden vanuit de meer toegankelijke wegen met meer conventionele brandbestrijdingsmiddelen. Maar ja, dan ga je het vuur een klein beetje meer opwachten en ga je natuurlijk een groter vuur moeten bestrijden. Door de brand bij de bron aan te pakken, ga je met minder middelen, weliswaar die sneller moeten ingezet worden, gaan we ervoor zorgen dat de brand minder groot wordt, maar ook uiteindelijk minder middelen nodig hebben.
1: Benzine en diesel zijn vandaag een stuk goedkoper geworden. Door onze maximumprijzen zijn prijsdalingen van ruwe olie namelijk snel voelbaar aan de pomp. En daardoor kan het verschil in de prijs van benzine tussen ons land en Nederland nu oplopen tot 70 cent per liter. Heel wat Nederlanders komen dan ook in ons land tanken.
4: Ja, waarom niet? Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet zou doen. We wonen hier aan de rand van het grensgebied. Dus het is voor ons gewoon de moeite waard om toch even hier naartoe te komen.
5: Alle landen geven kortingen, behalve Nederland. Wij betalen de hoogste prijs. Dus dan krijgen ze van mij geen accijns van mijn benzine. Dat doe ik al jaren.
1: In Zelzaten in Oost-Vlaanderen zijn er extra politiepatrouilles bij de tankstations. Die zijn er al sinds de lente op verzoek van de gemeente. Zelzaten voerde toen ook een speciale brandstoftax in die de extra politie-inzet moet betalen. De politie is waakzaam bij de 3 tankstations in Zelzaten, zegt commissaris Alexander De Baats.
6: We zijn er inderdaad wel nodig om af en toe nog in het zeil te houden. Maar niet in die mate dat er zich andere maatregelen opdringen. We zien wel een verhoogde frequentie en op bepaalde momenten van de dag zien we dus een lichte filevorming. Spreken we eventueel mensen aan die zich beter of anders moeten parkeren. Hier en daar een kleine opmerking om wat hoffelijker te zijn voor de andere weggebruikers.
1: De Europese Unie heeft 1,4 miljard euro aan interest gekregen van bevroren Russisch geld. De Europese Unie had dat geld van de Russische Centrale Bank geblokkeerd als strafmaatregel na de Russische inval in Oekraïne. Nu zal de som van de interest gebruikt worden om Oekraïne te helpen, zegt Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Voor haar moet Rusland betalen voor de vernielingen die het heeft veroorzaakt. De voorbije nacht zijn bij Russische raketaanvallen op de Oekraïne Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 17 doden gevallen en meer dan 40 gewonden. En de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Een vrachtvliegtuig van DHL was net voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp gebotst, zegt de Duitse overheid. Even voor middernacht werd op het tarmac een drone gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. En volgens de Duitse krant Bild hing er een ontstekingsmechanisme aan waarna een anti-explosieve robot is ingezet. De politie heeft het incident als mogelijk misdrijf tegen de staatsveiligheid bestempeld. De Wereldgezondheidsorganisatie wil meer internationale hulp om de ebola-uitbraak in Congo in te dijken. Er zijn nu al bijna 4000 mensen besmet geraakt. Katrien van der Schot, vanwaar die oproep van de WHO?
7: Wel, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er wel veel pogingen zijn om een behandeling en een vaccin te vinden tegen deze nieuwe en uitzonderlijke stam van het dodelijke virus ebola. Vandaag nog heeft Canada klinische tests op mensen goedgekeurd van de farmareus Moderna. Ook Britse wetenschappers zijn al met proefvaccins begonnen. Maar op het terrein grijpt het virus zo snel om zich heen dat de hulpverlening tekortschiet. Deze ebola-uitbraak is nu al de dodelijkste ooit in Congo, met nu 3.800 gevallen, waarvan 1.700 doden, en dat in 5 provincies. In regio's ook met conflict, wantrouwen en corruptie en slechte infrastructuur. En daarom is WHO-baas Tedros Ghebreyesus vandaag in Congo. Hij gaat naar Ituri, waar het virus half mei werd ontdekt. Hij wil er nog eens een oproep doen voor meer geld en middelen.
1: Dankjewel, Katrien. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af met hier en daar nog een buitje. Geleidelijk wordt het zonniger vanaf de kust tot 27 graden. Morgen wat frisser tot 24 graden. Met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig en later wolkenvelden. En het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag kunnen we weer de 30 graden halen. We begonnen met de natuurbrand in Nederlands Limburg. Die is grotendeels onder controle, maar omdat er nog dagen geblust zal moeten worden, gaan brandweerlui uit Belgisch Limburg helpen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
9: En dat laatste uurtje van de zomer van Clara is al even divers als het weerbericht daarnet. We beginnen in Bohemen met Jan Dismas Zelenka, een tijdgenoot van Bach, die het grootste deel van zijn leven aan het hof van Dresden werkte. Dankzij Paul Dombrecht en Il Fondamento leerde Vlaanderen zijn inventieve en soms verrassend eigenzinnige muziek kennen. Dit is het sprankelende eerste deel uit zijn concerto a 8, concertanti.

Il Fondamento onder leiding van Paul Domrecht in een concerto van Jan Dismas-Zelenka. En daarstraks, net voor het nieuws van 12, hadden we nog de bruiloftsdag in Trolthauge. Maar nu een huwelijkskantate van Johann Sebastian Bach. In aria Sich üben im Liebe bezingt hij de liefde als iets waarin je steeds beter wordt als je maar oefent. Nouria Rial zingt, begeleid door Patrick Beaugirard op hobo en het Richard Carr Consort onder leiding van Philippe Pierlot.

Sopraan Nouria Rial en het Richard Carr Consort onder leiding van Philippe Pierlot met die heerlijke aria zich Üben im Liebe uit de huwelijkskantate Weichet nur betrübte Schatten van Johann Sebastian Bach. Om een koekoek te herkennen moet je niet echt een ornitholoog zijn. Misschien herinnert u zich wel het moment waarop u voor het eerst in het jaar een koekoek hoorde. Frederick Delius maakte er een van de mooiste muzikale lentebeelden uit het repertoire van On Hearing the First Cuckoo in Spring, hier met het Halle Orchestra onder leiding van Sir Mark Elder.

Bij ons, bariton Thibaut de Bont, behoort tot de nieuwste lichting twintigers van Clara. Voor zijn recital in Studio Toets koos hij voor een opvallend werk. Het concerto for baritone van de Britse componist Martin Ellerby. We gaan eens luisteren naar de eerste twee delen, Fusions en Soliloquy, samen met pianist Jan de Bel.

Met bariton werd u een beetje op een verkeerd been gezet, want de bariton is ook een saxhoorn. Thibaut de Bont is de eerste professioneel opgeleide bariton van België en een van Clara's twintigers. We hoorden hem in de eerste twee delen uit het concerto voor bariton van Martin Ellaby, samen met pianist Jan de Bel. En dat hele recital kan u nog beluisteren en bekijken op het Clara-kanaal van VRT Max. Robert Schumann's kinderscènes zijn geen muziek voor kinderen, maar herinneringen aan de kindertijd, bekeken door de ogen van een volwassene. Misschien schuilt daarin wel het geheim van hun tijdloze charme, want blijven we diep van binnen niet allemaal een beetje kind. Arkady Volodos, een paar maanden geleden was hij hier nog in Vlaanderen en gaf hij verbluffende concerten in de Singel en Flagey. Hier is hij en heeft alle poëzie en verbeeldingskracht in huis om deze miniaturen tot hun recht te laten komen.

Dat was Arkady Volodos met de kinderscène van Robert Schumann. En zo zit de zomerse voormiddag van Clara er bijna op. Ik heb nog trio 18, dat zorgt voor een vrolijke uitsmijter. Met Samba Quica van Klaus Wusthof voor 3 gitaren. Zometeen is er Summertime en daarna neemt Jasper Kroonen de namiddag van de zomer van Clara voor zijn rekening. Dat belooft weer een heerlijke namiddag te worden. En kijk ook al uit naar Clara Live met Nicole van Opstal vanavond. Rechtstreeks van op het Maaffestival in Brugge. Een heel lieve groet en tot morgen.

0: is 1 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Belgische brandweerzones gaan helpen bij de natuurbrand in Nederlands-Limburg. Die is wel onder controle. En in Leipzig in Duitsland heeft het luchtverkeer een tijd lang stilgelegen door een incident met een onbekend voorwerp. De drie brandweerzones uit onze provincie Limburg zijn gevraagd om hun brandweer om de brandweer lui en voertuigen in te zetten bij de brand in het noorden van Nederlands-Limburg. De grote natuurbrand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar wel nog actief. En daarom zijn de extra ploegen van hier nodig, zegt Karen de Smet van Zone Oost-Limburg.
1: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
0: Intussen zeggen de veiligheidsregio's in Nederland dat de hulpdiensten nog meer gelijktijdige natuurbranden niet zouden aankunnen. Daarvoor zijn er te weinig 4x4 blusvoertuigen en onvoldoende speciaal opgeleid personeel. Ook in Vlaanderen zou dat een uitdaging zijn, maar bij ons is de laatste jaren wel geïnvesteerd in meer capaciteit. Er zijn nu zo'n 45 blusvoertuigen en er worden ook al maar meer brandweerlieden specifiek opgeleid voor natuurbranden. Want het is belangrijk om branden zo dicht mogelijk bij de bron te bestrijden op het terrein, zegt expert Bert Seyssens.
2: Je kan ook ervoor kiezen om eigenlijk de brand te gaan bestrijden vanuit de meer toegankelijke wegen met meer conventionele brandbestrijdingsmiddelen. Maar ja, dan ga je het vuur een klein beetje meer opwachten en ga je natuurlijk een groter vuur moeten bestrijden. Door de brand bij de bron aan te pakken, ga je met minder middelen, weliswaar die sneller moeten ingezet worden, gaan we ervoor zorgen dat de brand minder groot wordt, maar ook uiteindelijk minder middelen nodig hebben.
0: Benzine of dieseltanken is vandaag een stuk goedkoper geworden. Door onze maximumprijzen zijn prijsdalingen van ruwe olie snel voelbaar aan de pomp. En daardoor kan het verschil in de prijs van een liter benzine tussen ons land en Nederland nu oplopen tot 70 cent. Heel wat Nederlanders rijden dan ook de grens over om bij ons te tanken.
3: Ja, waarom niet? Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet zou doen. We wonen hier aan de rand van het grensgebied. Dus het is voor ons gewoon de moeite waard om toch even hier naartoe te komen.
4: Alle landen geven kortingen, behalve Nederland. Wij betalen de hoogste prijs. Dus dan krijgen ze van mij geen accijns van mijn benzine. Dat doe ik al jaren.
0: De luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Een vrachtvliegtuig van DHL was vlak voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp gebotst, zegt de Duitse overheid. Katrien van der Schoot, wat weten we al?
5: Wel, we weten van DHL en van de Duitse minister van Transport dat het vrachtvliegtuig net ging landen, maar moest optrekken omdat het was gebotst tegen een vliegend voorwerp. Het vliegtuig liep schade op, maar kon doorvliegen en veilig landen in Hannover. Dan werd er voor middernacht een drone gevonden. Volgens verschillende Duitse media ging het om een drone waar mogelijk springstof aan was vastgemaakt en lag die in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. De politie heeft het incident als een mogelijk misdrijf tegen de staatsveiligheid bestempeld. Toch wel een opmerkelijk incident, want Leipzig is een luchthaven voor vracht- en passagiersvliegtuigen en voor militaire transporten.
0: Dankjewel, Katrien. De 2 Belgen die eergisteren in de Franse Pyreneeën werden getroffen door de bliksem zijn stabiel en bij bewustzijn. Ze liggen wel nog in het ziekenhuis, dat laat het Franse parket weten. De 2, jongens van 14 en 21 jaar, waren aan het wandelen met een groep die onderweg was naar een berghut toen een onweer losbarstte. Volgens het parket is er geen sprake van nalatigheid of onvoorzichtigheid. Er was onweer voorspeld, maar de intensiteit ervan was onverwacht. De Europese Unie heeft 1,4 miljard euro aan interesse gekregen van bevroren Russische tegoeden. De EU had dat geld van de Russische Centrale Bank geblokkeerd als strafmaatregel na de Russische inval in Oekraïne.
5: Het bedrag zal nu gebruikt worden om Oekraïne te helpen, zegt Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij vindt dat Rusland moet betalen voor de vernielingen die het heeft veroorzaakt. De voorbije nacht zijn bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 17 doden gevallen en meer dan 40 gewonden. Deze namiddag opklaringen en wolkenvelden met hier en daar nog een buitje. Het wordt geleidelijk zonniger vanaf de kust en tot 27 graden. Morgen iets frisser, tot 24 graden, met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig, daarna wolken. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag kunnen we 30 graden halen. We begonnen dit bulletin met de natuurbrand in Nederlands Limburg. Die is grotendeels onder controle, maar omdat er nog dagen geblust zal moeten worden, gaan brandweerlui uit Belgisch Limburg hun collega's nu helpen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster. The
7: legendary Miles Davis. Hij breekt de jazz nog maar eens open in een nieuwe formatie.
8: Miles said, don't play the butter notes.
7: Ontdek alles over The Second Great Quintet.
8: Master, what does that mean?
7: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Adja van Erentals. In Miles, Badass en Jazzy Gone. Zaterdag om 5 uur op Clara.
6: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op 14 Max. Summertime.

0: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Volgens de Duitse overheid botste een vrachtvliegtuig van DHL er vlak voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp. Katrien van der Schoot, weten we intussen al wat meer?
1: Ja, we weten dat het vrachtvliegtuig net ging landen, maar moest optrekken omdat het was gebotst tegen een vliegend voorwerp. Het toestel liep schade op, maar kon doorvliegen en veilig landen in Hannover. En dan werd op de luchthaven van Leipzig net voor middernacht een drone gevonden. Volgens verschillende Duitse media was daar springstof aan vastgemaakt en lag hij naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De politie heeft het incident als een mogelijk misdrijf tegen staatsveiligheid bestempeld. Het incident heeft het luchtverkeer op de luchthaven van Leipzig urenlang verstoord.
0: Dankjewel, Katrien. De twee Belgen die eergisteren in de Franse Pyreneeën werden getroffen door de bliksem zijn stabiel en bij bewustzijn. Ze liggen wel nog in het ziekenhuis, dat laat het Franse parket weten. De twee, jongens van 14 en 21 jaar, waren aan het wandelen met een groep die onderweg was naar een berghut toen een onweer losbarstte. Volgens het parket is er geen sprake van nalatigheid of onvoorzichtigheid. Er was onweer voorspeld, maar de intensiteit ervan was onverwacht. In Sclessin in Luik is gisteren een lichaam uit de Maas gehaald. Dat zegt het parket. Er werden sporen van verwondingen vastgesteld op het lichaam. Mogelijk messteken, maar hoe de persoon om het leven kwam is niet duidelijk. Over de identiteit van het slachtoffer wordt niet gecommuniceerd. Er volgt nu een autopsie om de doodsoorzaak te achterhalen. En op de Meer in Antwerpen is de lingerieafdeling van groot warenhuis Ino vandaag gesloten. Er is een bestrijdingsfirma voor vlooien aan het werk. Ino schakelde de firma in omdat er geruchten de ronde deden. Na een controle bleek een sluiting niet nodig. Maar om zeker te zijn en om de bestrijdingsfirma alle ruimte te geven, heeft Ino toch besloten om de verdieping met lingerie en nachtmode te sluiten. De klanten reageren begripvol.
2: Oh nee, ja, kan gebeuren. Hè. Niets aan te doen.
3: Ik heb daar iets aan gelezen. Iets van een besmetting van de lingerieafdeling. Hè?
4: Het is niet oké, hè?
5: Ik vind het wel goed dat ze het aangeven en dat we toch geen risico hebben gelopen om iets op te doen. Hè.
6: Ah, oei. Vlooien. Ja, dan gaan we daar niet binnen, inderdaad. Nee, dat is niet zo hygiënisch.
0: De andere afdelingen van de winkel zijn wel gewoon open. Eerst nog opklaringen en wolkenvelden met hier en daar een buitje. Daarna geleidelijk zonniger vanaf de kust en tot 27 graden. Morgen iets frisser tot 24 graden met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Meer op 14nieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
8: Welkom bij de zomer van Clara. Het is een zomerdag met kuren vandaag. Zo eentje waar wolken, donder, miezeregen en zonnestralen elkaar afwisselen. Maar het blijft ondertussen wel broeierig warm. Dus daar hoort een broeierig muziekstukje bij.

cellisten Camille Thomas en pianist Julien Liber brachten Italië op zijn Frans met de Sicilienne van Gabriel Fauré. En dit is dan weer Spanje op zijn Italiaans, op een Frans libretto, gebaseerd op een Duitse theatertekst. Giuseppe Verdi die het verhaal vertelt van koningszoon Carlos. Hier zingt hij een duet met Elisabetta, dat is zijn geliefde, maar die is uitgehuwelijkt aan zijn vader, Philips II. Ma lasucci vedremo.

Angela, Giorgio en Roberto Alagna waren het Elisabetta en Carlo van dienst bij het Berliner Philharmoniker en dirigent Claudio Abbado. Met het derde pianoconcerto van Rachmaninoff won Lukas Vondracek in 2016 de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Ja, dat stuk heeft hij dus al wel een tijdje uitgespeeld. Maar in 2023 vervolledigde hij het kwartetconcerto's van Rachmaninoff met een integrale opname van ze alle vier. En hij deed er dan ook nog de rapsodie op een thema van Paganini bij. Geen concerto, maar het officieuze vijfde. Hier speelt hij het delicate andante van het eerste pianoconcerto.

Lukas Vondracek met het Symfonisch Orkest van Praag onder leiding van Tomáš Brauner in het eerste pianoconcerto van Sergej Rachmaninov. Ja, het is iets helemaal anders dan dat woeste derde. Peter Tchaikovsky die had een goddelijk ontzag voor Mozart. En voor de 100ste verjaardag van de première van Don Giovanni ging Tchaikovsky dan ook met de muziek van zijn collega aan de slag. Hij koos er een aantal minder bekende pianostukken uit en orkestreerde die tot een suite. Ik wil het verleden tonen in een hedendaagse wereld, zei Tchaikovsky daarover in een brief aan zijn uitgever. En die wereld gaf hij de naam Mozartiana.

Niemijärvi en het Detroit Symphony Orchestra in de Mozartiana-suite van Peter Tchaikovsky. Meestal zijn in een pianotrio de partijen eerder in evenwicht tussen de drie spelers. In het 43ste trio van Haydn vraagt de componist toch vooral veel van de pianist. Hoor alleen al maar hoe Vincent Koch van het Wanderer-trio hier uit de startblokken moet schieten.

0: De zomer van Clara met Jasper Kroone.
1: Ja, en die zomer van Clara die staat ook een beetje in het teken van Louis Couperin. We vieren zijn 400ste verjaardag. Zo'n indrukwekkend eeuwfeest, dat maak je ook niet elke week mee. Gelukkig heeft de man zelf voldoende muzikale wenskaarten volgeschreven. Alleen al 132 klavecimbelwerken. En Jean Rondeau die nam ze allemaal op. Het is een soort rite de passage voor elke clavecinist natuurlijk. Dit is er eentje van die oh zo vele, de chaconne uit de suite in Fagerhout.

Jean Rondeau. Hij stond maandag nog op Ma-festival met muziek van Couperin. Ze gaan daar in Brugge nog door tot zondag. Morgen kan je naar een heel bijzonder Bach-concert. Sopraan Karen Tinney en jazzpianist Vashti Riahi die gaan aan de slag met de muziek van Johann Sebastian Bach. Hier is al een voorsmaakje in de, ja, hoe zeg je dat dan, originele versie. Het eerste Brandenburgs concerto door het Schotse Dunedin Consort, liever.

Het eerste Brandenburgsconcerto van Bach, dit waren John Budd en het Dunedin-consort. Schubert, daar is Samuel Hasselhorn al een hele tijd mee bezig. In 2028 zal het dan ook 200 jaar geleden zijn dat de componist overleed. En zoals dat dan vaak gaat, is dat de aanleiding voor een groots opgezet passieproject. Met 5 albums wil Samuel Hasselhorn de laatste levensjaren van de componist muzikaal reconstrueren. En hij blikt altijd precies 200 jaar terug. In 2024 keek hij dus naar 1824. En dat is het jaar waarin al Schubert's vrienden Wenen hadden verlaten. Dus op die cd uit 2024 staat dan ook Der Einsame.

Met z'n tweeën ben je natuurlijk nooit ganz allein. Samuel Hasselhorn en Amil Bouchakevitch in Der Einsame van Schubert. En dit is het tweede vioolconcerto van Henryk Wieniawski. Dat is een Poolse componist, maar één met een Belgisch randje, want zijn dochter Regine Wieniawski werd geboren in Elsene en zij is ook een bekende componiste. We kennen haar vooral onder haar pseudoniem Poldowski. Maar dit is muziek van de vader. Isaac Perlman is solist bij het London Philharmonic Orchestra en dirigent Seiji Ozawa.

dirigent Seiji Ozawa gidste het London Philharmonic Orchestra en solist Itzhak Perlman door het tweede vioolconcerto van Henryk Wieniawski. Dit is nog Dvorak, zijn strijkquintet in Mimo groot. En na het nieuws heb ik een circuskunstje voor u.

0: Clara neemt u mee naar het Maafestival. Ontdek hoe eeuwenoude klanken in nieuwe composities worden verweven. In Clara Live van op het Maafestival met Nicole van Opstal. Vanavond en vrijdag vanaf 8 uur bij Clara op VRT Max.
1: Het is 4 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Duitse parket bevestigt dat er op de luchthaven van Leipzig een drone is ontdekt met een springlading. En dat een andere drone tegen een vrachtvliegtuig is gebotst. Katrien van der Schoot, wat weten we intussen?
2: Wel, het ging dus om twee drones. De eerste werd gevonden aan de zuidelijke landingsbaan. Daar zat een explosief in, bevestigt het parket, en dat werd verwijderd. Volgens Duitse media lag de drone naast een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar dat is niet officieel bevestigd. Op die landingsbaan ging net een vrachtvliegtuig van DHL landen. Het moest een doorstart maken omdat de luchthaven gesloten was door dat eerste incident. En dat vliegtuig is daarbij tegen een ander voorwerp gebotst in de lucht. Het toestel liep schade op, maar kon veilig landen in Hannover. De luchthaven van Leipzig is helemaal uitgekampt en uiteindelijk veilig verklaard. Dit incident doet denken aan een brand 2 jaar geleden in een logistiekcentrum van DHL op dezelfde luchthaven. En toen wezen westerse inlichtingendiensten naar Rusland.
1: Dankjewel, Katrien. De politie aan de Oostkust gaat een nieuwe drone testen om transmigranten op te sporen. De drone zal ingezet worden van Bredene tot aan de Nederlandse grens. Hij kan 100 kilometer ver vliegen en beelden maken tot op 5 kilometer afstand. Dat geeft ons meer mogelijkheden, zegt korpschef Dimitri van Damme van de Zone Blankenbergen-Zuinkerken.
3: We zoeken ook naar eventuele verdachte gedragingen van transmigranten die willen op een bootje geraken en zo de oversteek willen maken. En met die vluchten kunnen we al verdachte handelingen zien, kunnen we al de voorbereidingen zien die zich in de duinen ophouden. Omdat we weten dat een uur voor zonsopgang de transmigranten meestal in beweging zijn.
1: In Zuid-Frankrijk zijn 2 landgenoten vrijdag zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. De kabel waarmee hun parachute verbonden was met een boot kwam in volle vlucht los. De man en zijn dochter, afkomstig uit Brussel, kwamen daarop hard neer op het strand in Saint-Cyr-sur-Mer, niet ver van Marseille. Ze liepen zware verwondingen op aan de rug, polsen, armen en benen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat zijn regering het nieuwe Gaza-plan van de door de VS opgerichte Vredesraad afwijst. Het akkoord moest een einde maken aan de militaire operaties van zowel het Israëlische leger in Gaza als Hamas. De Palestijnse terreurgroep had het voorstel wel aanvaard. Netanyahu bereidt zich voor op de parlementsverkiezingen van oktober, maar hij staat onder druk van zijn extreemrechtse coalitiepartners. Die zijn tegen het voorstel van de Vredesraad en eisen een stemming binnen de regering om het te verwerpen. Zonnig weer tot 27 graden. Morgen iets frisser tot 24 graden. Met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig, daarna komen er wolken. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag mogelijk tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
5: Welkom terug. Het WK voetbal dat lijkt nog maar net achter de rug. En dit weekend wordt de Belgische voetbalcompetitie alweer afgetrapt. Maar pianist Jorge Bolet die gaat andere balletjes hoog houden. Dit is La Jongleuse van Moritz Moskowski.

Ja, je ziet de balletjes zo door de lucht tuimelen. Jorge Bolet in La Jongleuse. En hier zie je de scheerschuim, het scheerschuim, dan weer op de kaken liggen. Het is Il Barbiere di Siviglia. Voor wie een opfrissing van de plot nodig heeft, met zo Gabriele Sima, vat het in deze aria goed samen. De grijsaard zoekt een vrouw, de jonge dame een echtgenote. Iedereen loopt zot van de liefde en ik, de vervloekte oude vrijster, blijf alleen achter.

Il Vecchio Cercamoglie, Dario van Berta uit Il Barbiere di Siviglia van Rossini. Ik heb u al wat concerto's voorgeschoteld vandaag. Eentje voor piano, eentje voor viool en dan ook nog dat Brandenburgs concerto van Bach. Dit is er eentje voor een wat onverwachter instrument. Het harpconcerto van François-Adrien Boieldieu.

Solisten Valérie Milo en Les Violons du Roi onder leiding van Bernard Labadie in het harpconcerto van Boieldieu. Ik heb nog wat onverwachts naarwerk voor u klaarstaan, want dit is het klagelied van Den Draairozen van Louis Spohr. En een lied, dan denk je automatisch, of toch bijna automatisch, aan pianobegeleiding. Hier is dat niet het geval, hier is dat de gitaar.

Bariton Olaf Baer en gitarist Jan Zacek in het klagelied van de Draairozen van Louis Spohr. En ook deze, deze 27e vioolsonate van Wolfgang Amadeus Mozart, dat is een duo-opdracht. Dit zijn Christian Tetzlaff en Lars Voogt.

Hij schreef er in totaal 36. Dit was vioolsonate nummer 27 van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoorde Christian Tetzlaff aan viool en Lars Voogt op piano. Zometeen is het tijd voor Django en dat betekent dat de zomer van Clara er alweer op zit voor vandaag. We nemen lachend afscheid met het scherzo uit de eerste symfonie van Rimsky-Korsakov. En morgen gidste Mark Janssens u opnieuw door de namiddag. Ik ben volgende week weer van de partij. Heel graag, tot dan.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het Duitse gerecht start een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. En er is opnieuw een geval van tekenencefalitis in de regio Turnhout. Het Duitse gerecht is met een terreuronderzoek gestart nadat er een drone met springlading was gevonden op de luchthaven van Leipzig en een ander vliegend voorwerp een vliegtuig in de lucht beschadigde. Katrien van der Schoot, jij volgt de zaak. Is er al meer nieuws?
1: Nog niet veel, maar het incident van gisteravond laat wordt wel ernstig genomen. Leipzig is een van de belangrijkste vrachtluchthavens van Europa en een strategische hub voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Er landen ook Oekraïnse Antonov-toestellen. En het zou dichtbij zo'n toestel zijn geweest dat de drone met springlading is ontdekt. En dat doet een belletje rinkelen, want 2 jaar geleden brak er brand uit in een lading in een depot van DHL. Van die aanslag wordt Rusland verdacht. De Duitse overheid is nog voorzichtig, maar de Oekraïense ambassadeur in Duitsland wijst nu al met de vinger naar Moskou. Wie kan het anders zijn, zegt hij.
0: Dankjewel, Katrien. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een tekenbeet. De vrouw heeft milde klachten, maar het virus kan in zeldzame gevallen ook hersen- of hersenvliesontsteking veroorzaken. In Centraal- en Oost-Europa komt tekenencefalitis al langer voor. Maar de laatste jaren zijn er ook in Vlaanderen 3 à 4 besmettingen per jaar. In de regio rond Turnhout is het al de 2e besmetting op rij dit jaar. Vaccineren tegen tekenencefalitis blijft voorlopig enkel aangeraden voor wie nog op reis gaat naar risicogebieden als Oostenrijk of het zuiden van Duitsland en daar veel in de natuur vertoeft. AI-modellen van AI en Anthropic hebben bij tests opnieuw een grens overschreden. Ze hebben valse identiteiten aangenomen en geprobeerd om echte mensen in de val te lokken. Dat heeft de Britse AI-waakhond naar buiten gebracht. Steven Rombout, wat is daar precies gebeurd?
2: Wel, enkele AI-agents, dat zijn zelfstandige computerprogramma's die draaien op AI-modellen, kregen de opdracht om een cybersecurity-vraagstuk op te lossen. Maar daarbij zijn ze verder gegaan dan de taakomschrijving. Ze hebben bijvoorbeeld meerdere valse identiteiten aangenomen. En op die manier hebben ze een menselijke beheerder van een open source project ervan overtuigd om kwaadaardige code goed te keuren. Dat kon wel alleen maar lukken omdat die Britse AI-waakhond voor de test opzettelijk bepaalde beveiliging had uitgezet. Echte schade is er niet aangericht, maar volgens de waakhond toont dit soort incidenten aan hoe snel de technologie zich ontwikkelt en toont het ook aan dat het belangrijk is om op dat vlak van veiligheid gelijke tred te houden.
0: Dankjewel, Steven. In Londen in het Verenigd Koninkrijk heeft een vrouw 4 mannen neergestoken. Dat gebeurde vlakbij Covent Garden, een bekende trekpleister bij toeristen. Volgens de politie heeft de vrouwelijke dader mogelijk mentale problemen. De 4 slachtoffers zijn tussen de 34 en 52 jaar en zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is voorlopig niets bekend. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters onderweg in de 5e etappe. Het is een pittige heuvelrit richting Belleville-en-Beaujolais. Jonas Maas, wat is er al gebeurd?
3: Wel, we zijn onderweg met een kopgroep van 19 rensters. Die zijn weggereden op de 4e klim van de dag. 8 gecategoriseerde beklimmingen vandaag. Het is dus echt wel een lastige etappe in de Beaujolais op smalle wegen met ook veel draaien en keren tussen de wijnranken. En bij die kopgroep 2 Belgen, Justine Gekiere en Lore de Schepper. Ook de bolletjestrui Puk Pietersen rijdt voorin. Zij heeft al veel punten gepakt onderweg voor die bergtrui. En er zijn ook enkele rensters bij die een bedreiging zijn voor de gele Marlen Reusser. De Zwitserse zit in een uitgedund peloton met de andere favorieten op 1,5 minuut van de kop van de wedstrijd. Dat is niet heel ver dus. En zo meteen in de finale krijgen de rensters nog 2 beklimmingen. Die zullen beslissen over hoe deze etappe kan uitdraaien.
0: Dankjewel, Jonas. Vanavond nog enkele buien in het oosten. Daarna klaart het in de meeste streken op. Morgen start deels bewolkt en meestal droog. In de namiddag wordt het zonniger aan zee. Maxima rond 21 graden aan zee en 24 elders. Vrijdag hetzelfde weer. Het weekend wordt opnieuw warmer en zondag stijgt wel de kans op buien. Het Duitse gerecht opent een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. Het luchtverkeer lag daar enkele uren stil door een botsing van een drone met een vrachtvliegtuig en de ontdekking van een drone geladen met springtuig. Leipzig is een belangrijke hub voor vrachtvervoer. Er landen geregeld toestellen uit Oekraïne. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.
5: Een hele goeie namiddag. Zal ik u eens verrassen met muziek van David Bowie in Django? Dit is een cover van een van zijn grootste hits, Ashes to Ashes, door pianist Bojan Zet. Die maakte daarvan een jazzy versie.

Ashes to Ashes van David Bowie door Bojan Zet aan de piano, Rémy Vignolo op elektrische bas en Ben Perofsky aan de drums. Nog een cover dan, en eentje die u zeker gaat kennen. Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Zij schreef het tijdens een bezoek aan Hawaii. Toen keek ze uit het raam van haar hotel en ze zag in de verte het prachtige berglandschap aan de stille Zuidzee. Maar toen ze naar beneden keek, zag ze alleen maar een lelijke parkeerplaats. Dat contrast tussen die twee was chockerend en dus schreef ze dit lied over de mens die de natuur vernietigt en pas nadien beseft wat hij gedaan heeft. You don't know what you've got till it's gone.

Brussels Jazz Orchestra met Nathalie Laurier aan de piano en met Tutu Puane in de huid van Joni Mitchell in Big Yellow Taxi. Kevin Hayes en Lionel Loueke nu piano en gitaar. Ze hebben samen een mooie plaat gemaakt, Hope. Ze spelen hier een nummer van Loueke. Hij gaat ook zingen, dat heet Milton. En dat is een ode aan Milton Nascimento, de singer-songwriter uit Brazilië.

Kaya ba?

Louis Clavis op basklarnet, Henri Texier op contrabas en Aldo Romano aan de drums. In een nummer van Romano, Anopon. Dat is vernoemd naar een klein eiland naast de kust van Gabon, in de buurt van São Tomé en Príncipe. Daarmee zitten we in het westen van Afrika en daar liggen ook de roots van Nana Ossei, Toen Barima, zo is zijn naam. Zijn debuutalbum was een paar weken geleden nog onze keuze van Clara, dus we gaan er graag vandaag toch nog eens terug naar luisteren.

Nana Osei Toumbarima met onder andere Nicolas Mortelmans op sitar. En dan Erik Vloeimans, de Nederlandse trompetist. Samen met Tuur Florizone en Jurg Brinkman hebben zijn trio Oliver Cinema. Ik heb hier een stuk klaarstaan uit hun tweede plaat samen, Act 2. En daarin zitten veel verwijzingen naar de cinema. De muziek zelf is ook echt heel filmisch. Dit nummer heet Kwaheri. Dat is Swahili voor tot ziens.

I heard the milonga van en met Chris Joris. Saxofonist Bart de Voort heeft dit voorjaar een nieuw album uitgebracht. Inner Waves, en daar hebben we nu een stuk uit. Dat is een stuk met de titel Stil. En dat is geschreven door zijn gitarist Hans van Oost.

Muziek uit het nieuwe album van saxofonist Bart de Voort en zijn quintet. In februari kwam hun album Inner Waves uit. En wie speelde daar allemaal mee? Hans van Oost op gitaar, ook de componist van dit nummer trouwens. Ewout Pierreux aan de piano, Christophe de Visser op contrabas en Tony Vitacolonna op slagwerk drums. Voilà, en dan hebben wij hier nog het Jan de Haas Vibes kwartet. Tot aan het nieuws van 6 uur.

0: Het is 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Duitse gerecht start een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. En er is opnieuw een geval van tekenencefalitis in de regio Turnhout. Het Duitse gerecht is met een terreuronderzoek gestart nadat er een drone met springlading was gevonden op de luchthaven van Leipzig en een ander vliegend voorwerp een vliegtuig in de lucht beschadigde. Katrien van der Schoot, jij volgt de zaak. Is er al meer nieuws?
1: Nog niet veel, maar het incident van gisteravond wordt wel ernstig genomen. Leipzig is een belangrijke vrachtluchthaven en een strategische draaischijf voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Er landen ook Oekraïnse Antonov-toestellen. En het zou dichtbij zo'n toestel zijn dat de drone met springlading is ontdekt. Een tweede vliegend voorwerp botste met een vrachtvliegtuig van DHL dat op dat moment een doorstart maakte boven de luchthaven, maar zonder veel schade kon doorvliegen naar een uitwijkluchthaven. En dat alles doet een belletje rinkelen, want 2 jaar geleden brak er brand uit in een lading in een depot van DHL. Van die aanslag wordt Rusland verdacht. Ook nu wijst de Oekraïense ambassadeur in Duitsland al met de vinger naar Moskou. Wie kan het anders zijn, zei hij. De Duitse overheid geeft straks meer uitleg.
0: Dankjewel, Katrien. In Oekraïne zelf hebben honderden gezinnen met kinderen in de stad Kramatorsk een evacuatiebevel gekregen. Er zijn hevige Russische aanvallen op de stad. De gouverneur vindt het onaanvaardbaar om de kinderen te laten leven onder de Russische dreiging. In Kramatorsk zouden nog zo'n 50.000 mensen wonen, onder hen meer dan 2.000 kinderen. Het is de laatste grote stad in de regio Donetsk die nog onder controle van Kiev staat. De Russische troepen zouden zich op 20 kilometer van Kramatorsk bevinden. In Bredene is vanmiddag een man omgekomen na een aanrijding met de kusttram. Het ongeval gebeurde aan de oversteekplaats van de Koninklijke Baan ter hoogte van de tramhalte. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Door het ongeval is het tramverkeer tussen Oostende en De Haan zwaar verstoord. Er rijden vervangbussen. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een tekenbeet. De vrouw heeft milde klachten, maar het virus kan in zeldzame gevallen ook hersen- of hersenvliesontsteking veroorzaken. In Centraal- en Oost-Europa komt tekenencefalitis al langer voor, maar de laatste jaren zijn er ook in Vlaanderen 3 à 4 besmettingen per jaar. In de regio rond Turnhout is het al de 2e besmetting dit jaar, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
2: We zijn van plan om nu in de regio alvast de huisartsen en de neurologen en de spoedartsen erop te attenderen dat er sporadisch gevallen van tekenencefalitis zich voordoen in de regio. Niet meteen om daar onmiddellijk actie voor te ondernemen, maar om huisartsen attent te maken als zij patiënten zien met klachten, aanhoudende klachten, dat ze dan in het achterhoofd houden dat er een kleine mogelijkheid is dat de mensen een tekenencefalitis opgelopen hebben.
0: Vaccineren tegen tekenencefalitis blijft voorlopig enkel aangeraden voor wie op reis gaat naar risicogebieden als Oostenrijk of het zuiden van Duitsland en daar veel in de natuur vertoeft. De Nederlandse brandweer verwacht tegen 10 uur vanavond klaar te zijn met het blussen van de natuurbrand in Noord-Limburg. De brand is al een tijdje onder controle, maar de brandweer blust nog na. De camping in de buurt, die maandag ontruimd werd, is intussen ook weer open. Vanmiddag stuurde de Limburgse brandweer ook Belgische brandweerlui en bosbrandwagens om te helpen blussen. Zij ronden hun bluswerken rond deze tijd af en keren later vanavond weer naar huis. De situatie wordt vannacht wel nog verder opgevolgd, zegt Karen de Smet van de brandweer.
3: Het gebied wordt vannacht gemonitord door eigenlijk het Nederlandse Agentschap voor Natuur en Bos. Dus zij gaan zowel observeren, maar ook graafwerken uitvoeren, grondwerken doen met machines, met kranen, om ja, het vuur nog verder in te dammen. Want het vuur is nog niet volledig uit op dit moment. Morgen vroeg zal er opnieuw een evaluatie zijn door Brandweer Nederland en zou het kunnen dat er opnieuw een hulpvraag komt, maar vanavond is dat nog niet afgesproken.
0: In de duinen van Wassenaar bij Den Haag brak vanmiddag nog een nieuwe brand uit. Een hotel is daar een tijd lang uit voorzorg ontruimd. De brand is intussen onder controle, maar de brandweer houdt het gebied de komende uren wel nog in de gaten om nieuwe brandhaarden te bestrijden. Sport. Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Marlen Reusser werd tweede en behoudt de gele trui. Jonas Maas, het was een heel slopende etappe.
4: Jazeker, Dominique. Het was echt een strijd tussen de klassementsvrouwen op de laatste twee klimmen van de dag al meteen tussen de wijndranken in de Beaujolais. Demi Vollering demareerde en reed met onder andere gele truidraagster Reusser en Nivia Doma naar een ruime kopgroep toe. Pauline Ferrand-Prévot, de toerwinnares van vorig jaar, kon daar niet volgen. En zij verliest vandaag, net als in de tijdrit gisteren, meer dan 2 minuten. En lijkt samen met nog enkele andere klassementrensters nu al een kruis te mogen maken over eindwinst in deze Tour. Nivia Doma, Vollering en Reusser kwamen samen boven op de laatste klim van de dag. In de sprint dan leek de Poolse Nivia Doma nog bijna te kunnen verrassen. Maar Vollering kwam, zag en overwon. Ze kreeg Reusser dan wel niet uit de gele trui, maar de Nederlandse deelde met haar sterke ploeg onderweg wel al een stevige tik uit aan enkele belangrijke concurrenten.
0: Dankjewel, Jonas. Vanavond nog enkele buien in het oosten. Daarna klaart het in de meeste streken op. Morgen start deels bewolkt en overwegend droog. In de namiddag wordt het zonniger aan zee. Maxima rond 21 graden aan zee en 24 elders. Vrijdag hetzelfde weer. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag neemt de kans op buien toe. Het Duitse gerecht opent een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. Een vrachtvliegtuig botste er met een drone. Er werd ook een drone gevonden, geladen met springtuig. Leipzig is een belangrijke hub voor vrachtvervoer. Er landen geregeld toestellen uit Oekraïne. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.
5: Goedenavond en welkom terug. Het is iets over 6 uur. Ik weet niet of u al gegeten heeft, of misschien zit u nog wel aan tafel. Maar dan is dit wel uitstekende tafelmuziek. Het album Mr. Handel's Diner. La Cetra Barok Orkester van Basel speelt een passacaglia in G van George Frideric Handel. Smakelijk!

La Cetra Barok Orkest onder leiding van Maurice Steger in muziek van George Friedrich Händel. En dit is een aria uit de tijd van het keizerlijke hof in Wenen. Het waren toen vooral Italianen die daarvoor de muziek zorgden. Zij kregen de functie van hofcomponist of hofkapelmeester. Een van hen was Francesco Conti, zo'n Italiaanse muzikant. Die speelde daar theorbe. Dit is muziek van hem, Languet anima mea, tu lumen mentis es. Mijn ziel kwijnt van liefde voor u. Gij zijt het licht van de geest. Door Sara van Mol en Ultramontano.

Tu lumen mentis es. Gij zijt het licht van de geest, zong Sarah van Mol met het ensemble Ultramontano. En dan barokmuziek op accordeon. Dat is iets wat wel vaker gedaan wordt. Theodore Anzelotti die ging aan de slag met muziek van Rameau. En er zijn ook Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach die al een aantal keer ingeblikt zijn. Eén keer zelfs door onze landgenoot Philippe Thuriot.

Philippe Thuriot speelde een deel van de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach op zijn accordeon. En dan Sophie van den Einde op Theorbe. Zij maakte een tiental jaar geleden een cd samen met gambiste Romina Lischka. En die vonden wij bij Clara toen zo goed dat we hem verkozen hebben tot beste Vlaamse klassieke cd. Reden genoeg om hem vandaag nog wel eens uit te halen. Dit komt daaruit. De suite in D van Robert de Vizet.

Dromerige muziek in een anoniem traditioneel slaapliedje uit Catalonië, El Cant dels Aucels, door Hesperion 21 onder leiding van Jordi Savall. Anouar Brahim, dat is een van de bekendste Tunesische muzikanten die wij kennen. Hij is zeker ook een van de mannen die mee zorgde voor de heropleving van de oud in Europa. Hij speelt hier in een bijzonder kwartet met drummer en percussionist Jack de Jonette, contrabassist Dave Holland en Django Bates op piano. Dan krijgen we een wonderlijke combinatie van jazz en Arabische muziek.

La Nuit van en met Anouar Brahim staat op zijn plaat Blue Macca. En dan de Dowland Project van en met tenor John Potter. Zij spelen een van de oudste troubadourliedjes die we nu nog kennen. Komt uit de 12e eeuw. Can vei la lauzetta mover. Dat betekent als ik de leeuwerik zie bewegen. Een triestig liefdesliedje, want die leeuwerik die dartelt maar rond in de lucht met zijn vrolijke bewegingen, terwijl de zanger hem alleen maar kan benijden. Hij is jaloers op alles en iedereen die er gelukkig uitziet, want zelf is hij diep ongelukkig.

The Dowland Project met tenor John Potter in een somber liefdeslied van vele eeuwen geleden. En zo gaan we naar het nieuws van 7 uur. Dat doen we nog met het Richard Carr Consort en muziek van Alfonso Ferrabosco. Graag tot zo.

0: Clara neemt u mee naar het Maafestival. Ontdek hoe eeuwenoude klanken in nieuwe composities worden verweven. In Clara Live van op het Maafestival met Nicole van Opstal. Vanavond en vrijdag vanaf 8 uur bij Clara op VRT Max.
1: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Bredene is vanmiddag een man van 64 omgekomen na een aanrijding met de kusttram. Het slachtoffer werd aangereden op de oversteekplaats aan de halte Renbaan. Door het ongeval was het tramverkeer tussen Oostende en De Haan enkele uren zwaar verstoord. Intussen kan één spoor opnieuw gebruikt worden. In Duitsland geeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken straks meer uitleg over de incidenten met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. Daar botste een vrachtvliegtuig van DHL met een drone. Nabij een Oekraïens vliegtuig werd nadien ook een andere drone geladen met springtuig ontdekt. De luchthaven lag als gevolg daarvan enkele uren stil. Leipzig is een belangrijke vrachtluchthaven en een strategische draaischijf voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Het Duitse gerecht neemt de zaak zeer ernstig en is een terreuronderzoek gestart. In Londen in het Verenigd Koninkrijk heeft een vrouw 4 mannen neergestoken vlakbij Covent Garden, een bekende toeristische trekpleister. Volgens de politie heeft de vrouw van 47 mogelijke mentale problemen. De 4 slachtoffers zijn tussen de 54 en 52 jaar. 2 van hen liggen momenteel nog in het ziekenhuis, maar volgens de hulpdiensten zijn hun verwondingen niet levensbedreigend. In de Amerikaanse staat Michigan heeft de progressieve Abdul El-Sayed de democratische voorverkiezingen gewonnen voor de Senaat later dit jaar. Hij versloeg de gematigde kandidaat Haley Stevens, die de steun had van de democratische partijleiding. El-Sayed voerde campagne met thema's als betaalbare gezondheidszorg en kritiek op Israël. Hij neemt het in november op tegen de republikeinse tegenkandidaat Mike Rogers voor een zetel in de Amerikaanse Senaat. En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Vollering was in een stevige rit met 8 hellingen de snelste van een groep van 3 voor de Zwitserse Marlen Reusser, die leider blijft. De Poolse Nevia Doma was 3e. Reusser en Nevia Doma waren de enigen die Demi Vollering konden volgen.
2: Ik voelde me best prima en uiteindelijk probeer je ook niet te veel na te denken hoe je je voelt. Uiteindelijk ben je al in dag 5 van de tour bezig, dus je weet dat niemand zich 100% fris voelt. En ja, is het gewoon focus op je taak. En mijn taak was aanvallen en aanvallen.
1: Vanavond nog enkele buien in het oosten. Daarna klaart het in de meeste streken op. Morgen begint bewolkt en overwegend droog. In de namiddag wordt het zonniger aan zee. Maxima rond 21 graden aan zee en 24 graden elders. Vrijdag hetzelfde weer. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag stijgt de kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voor goed en wordt een wereldster. The
4: legendary Miles Davis. Hij breekt de jazz nog maar eens open in een nieuwe formatie.
5: Miles said, don't play the butter notes.
4: Ontdek alles over The Second Great Quintet.
5: I said, what does that mean?
4: Met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Adja van Erentals. In Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
3: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. Django. Met Tine de Donder.

Lee Konitz en Jimmy Giuffre in When Your Lover Has Gone. Wij blijven dan in het gezelschap van uitstekende jazzmuzikanten, want dit zijn Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter en Tony Williams in On Green Dolphin Street.

Bill Evans met zijn trio in Nardis van Miles Davis. En dit is dan Bill Frisell. Die speelt samen met onder andere Petra Hayden, de zangeres en ook dochter van Charlie Hayden. In een nummer van Bill zelf, God's Winged Horse.

God's Winged Horse met Petra Hayden en met gitarist Bill Frisell. En die komt hier nu nog eens terug, maar dan in een heel andere opstelling. Want dit is het Gnostic Trio, een van de troepen van John Zorn. Bill Frisell krijgt daarvoor het aparte gezelschap van Kenny Wollison op vibrafoon en Carol Emanuel op harp.

Conference of the Birds van en met Dave Holland. Dat is een nummer dat hij 's morgens vroeg geschreven heeft toen er heel toevallig een grote groep vogels aan zijn raam kwam kwetteren als ze daar kwamen vergaderen. Vandaar de titel van die plaat en van dit nummer, Conference of the Birds. En dan filmmuziek uit de Memoires van een geisha. Dat is een film die zich zo'n 100 jaar geleden afspeelt over een arm meisje, Shio, die wordt verkocht aan een geisha-huis. Ze wordt daar slecht behandeld omdat ze te mooi is. Dat kan de oppergeisha niet verdragen. Maar een andere geisha neemt haar onder haar vleugels en ze wordt opgeleid tot iemand met uitstekende artistieke en sociale kwaliteiten. En zo belandt Shio in een wereld vol weelde en privileges. En dat is de wereld die componist John Williams probeerde te creëren met deze muziek.

filmmuziek uit Memoirs of a Geisha van John Williams. En dan enkele van de preludes voor piano van Claude Debussy. Preludes die Luc Brewijs gearrangeerd heeft voor orkest. Hij zei daar zelf van dat hij geen enkele noot geschrapt heeft of toegevoegd. Hij is 100% trouw gebleven aan de compositie van Debussy. Hij schreef het als een cadeau voor de Philharmonie. Die waren daar natuurlijk heel erg blij mee. En die spelen het hier. Onder leiding van Daniele Caligari.

La fille aux cheveux de lin, La danse de Puck en Minstrel. Drie preludes uit het eerste boek van Debussy, georchestreerd door Luc Brewijs voor de Philharmonie. En het is Aaron Parks, speelt een ingetogen stukje piano. Het heet In Pursuit.

En dan heb ik alleen nog het Trondheim Jazz Orchestra met saxofonist Joshua Redman tot 8 uur. En tot het MA-festival begint dat wij live gaan uitzenden. Dat kan u helemaal volgen. Nicol van Opstal zit al helemaal klaar daarvoor. Ik wens u een mooie concertavond toe en graag tot volgende keer.

0: De Zomer van Clara, live van op het MA-festival. Met Nicole van Opstal.
1: Een goeie avond. Van harte welkom in de Sint-Jacobskerk in Brugge voor een concert van op het MA-festival. Het festival voor oude muziek dat vanavond ook de vleugels slaat naar andere tijden en nieuwe klankwerelden. En dat laat horen hoe historische muziek en hedendaagse creatie elkaar kunnen versterken, bevragen, beïnvloeden. Zometeen zetten we onze oren open voor het ensemble Postscript samen met sopraan Elizabeth Hetherington in een programma dat luistert naar vrouwenstemmen door de eeuwen heen. Stemmen uit mythes, verhalen en in muziek die nog altijd verrassend en actueel klinken. Het concert draagt de titel I Have Been Her Kind, naar het gedicht van de 20e eeuwse dichteres Anne Sexton, waarin Sexton thema's verkent als vervreemding, identiteit en de manier waarop vrouwen door de samenleving worden gezien en soms misbegrepen. En er staan in dit concert eigenlijk drie archetypen centraal. De heks, de moeder en de trotse overlevende. En Sexton verklaart zich solidair met deze vrouwen. Het zijn figuren die zich verzetten tegen uitsluiting en die hun eigen plaats en verhaal opeisen. En vanavond vormt dat gedicht van Anne Sexton de dramaturgische ruggengraat van het concert. We beginnen zelfs met Sexton zelf, met haar eigen stem in een historische opname waarin ze Her Kind voordraagt. En de drie strofen zijn verspreid over het concert. Tussen de strofen ontvouwt zich een muzikale reis waarin barokmuziek en hedendaagse muziek elkaar spiegelen, elkaar raken en soms scherp tegen elkaar afsteken. We horen muziek van barokcomponisten als Handel, Purcell, Barbara Strozzi, Lully, Charpentier en Hasse, maar ook van 20e eeuwse figuren als Kaya Sarriago, Luciano Berio, Carmit Fadal en elektroacoustische intermezzi's van Tatiana Rosa. En die muziek verbindt dus de drie strofen van het gedicht tot één doorlopende boog. We ontmoeten verschillende vrouwen doorheen de muziek. Arianna, Alcina, Armida, Medea, Cleopatra. Vrouwen die in de barok vaak werden neergezet als verleidsters, heksen of waanzinnigen, maar die hier opnieuw tot leven komen in een moderne context met hun kwetsbaarheid en met hun kracht. En daarnaast horen we ook hedendaagse stemmen. Grammar of Dreams van Kaya Sarriago op teksten van Sylvia Plath en Rounds van Luciano Berio, waarin fragmentatie en herhaling de zoektocht naar identiteit verklanken. En het resultaat is dus een reis door eeuwen aan vrouwelijke ervaringen, van nachtelijke magie tot huiselijke strijd, van wanhoop tot verzet, van mythologische woede tot existentiële vrijheid. Het ensemble Postscript dat we hier vanavond horen staat onder leiding van Octavie Dostaler-Lalonde en Artem Belogurov. Het ensemble staat bekend om zijn historisch geïnformeerde en ook avontuurlijke aanpak. En sopraan Elizabeth Hetherington is internationaal geroemd om haar vermogen om oude en hedendaagse muziek naadloos te verbinden in uitvoeringen die intens en origineel zijn. Het ensemble is inmiddels op het podium gekomen, moet nog even bijstemmen. Hier in de Sint-Jacobskerk, waar het publiek vol verwachting zit te wachten op dit concert. Want het concert zal ons heel verschillende richtingen uitloodsen. Veel verschillende richtingen, muzikaal, inhoudelijk, thematisch. Dus ik stel voor, ga er rustig voor zitten. Laat u meevoeren in dit bijzondere concert. Postscript en Elizabeth Hetherington live van op het MA-festival in Brugge met I Have Been Her Kind. En na het stemmen zullen we dus de stem van Anne Sexton zelf horen in die opname van haar gedichten. Daarna als eerste elektroacoustische compositie van Tatiana Rosa, een Portugese fluitiste. In die eerste strofe die we zullen horen bij Sexton, roept ze de nachtelijke wereld en ook de heks op, de onafhankelijke avonturier, de verstotene. En de dichteres bezingt, net als de verlaten Arianna, die we dan aan het woord horen in Benedetto Marcello, dan gaan we verder naar Carmit Fadal met Versifier. Maar het stemmen is gedaan. We kunnen beginnen.
2: A possessed witch, haunting the black air, braver at night, Dreaming evil, I have done my hitch over the plain houses, light by light. Lonely thing, 12-fingered, out of mind. A woman like that is not a woman, quite. I have been her kind. I have found the warm caves in the woods, filled them with skillets, carvings, shelves, closets, silks, innumerable goods, fixed the suppers for the worms and the elves, whining, rearranging the disaligned. A woman like that is misunderstood. I have been her kind. I have ridden in your cart, driver, waved my nude arms at villages going by, learning the last bright roots. Survivor, where your flames still bite my thigh, and my ribs crack where your wheels wind. A woman like that is not ashamed to die. I have been

Shh.

Two words for me. Sing, sing, sing. Sing, sing, sing. Two, two.

En dat was Elisabeth Hetherington, sopraan en postscript met muziek van Luciano Berio. Een combinatie van zijn Round, zijn werk voor clavecymbal en ook Sequenza 3. Dat werkt met losse woorden, met lettergrepen en typisch dus geschreven voor Katie Berbergen. Ondertussen staat het ensemble weer klaar en kunnen we luisteren naar het vervolg. Dat is nog Armide, fragmenten uit Armide van Lully. Ook van Marc-Antoine Charpentier, Médée. En tussen die twee zullen we From the Grammar of Dreams van Kaya Sarriaho horen. Dus 17e eeuwse muziek, vroeg 18e eeuwse muziek, gecombineerd met werk uit de late 20e eeuw. En Grammar of Dreams van Kaya Sarriaho is gebaseerd op teksten van Sylvia Plath. En dat is een collega, een goede vriendin, of was een collega, een goede vriendin van Anne Sexton. En Anne Sexton is dus de dichteres rond wie het hier allemaal draait. Haar gedicht Her Kind bood inspiratie voor dit programma. Haar gedicht over vrouwen en hoe vrouwen vaak misbegrepen worden door de maatschappij en de stereotypen waarin vrouwen worden ondergebracht heel vaak. Die verschillende strofen van Sylvia van Anne Sexton van dat gedicht Her Kind zijn dus de rode draad door dit concert en daar hangt het ensemble Postscript muziek aan uit zowel de barokperiode als dus heel recente muziek.

Er wordt op het podium wat bijgestemd. Zodanig dat we tegenaan kunnen met dus fragmenten uit Armide van Lully en ook Sarajevo en dus fragmenten uit Médée van Marc-Antoine Charpentier.

Prachtige aria van Barbara Strozzi, Che si può fare, hier met Elisabeth Hetherington en Postscript live vanuit de Sint-Jacobskerk in Brugge op het MA-festival. En normaal gezien gaat Postscript nu weer heel even stemmen en daarna kunnen we verder met een lijntje dat loopt van Händel. Overture Ariodante en fragmenten uit Alcina van Händel. En dan uitmondt in Johann Adolf Hasse, fragment uit Marco Antonio e Cleopatra, Morte col fiero aspetto. En dat is een aria die zo'n beetje het hoogtepunt en het eindpunt vormt van dit concert dan. Gaat natuurlijk over Cleopatra met haar ontembare geest, waarin ze haar politieke rebellie en haar persoonlijke eer helemaal in... de strijd gooit. Die samenkomen dus in die aria. Ze verschijnt er als een heerseres die niet bang is om te sterven. En zo krijgt dit verhaal rond verschillende types vrouwen die verbeeld worden of verhaald worden in het gedicht Her Kind van Anne Sexton, krijgt dat hele verhaal een eindpunt in dit concert.

Bravo klinkt hier in de Sint-Jacobskerk in Brugge op het MA-festival. Bravo voor sopraan Elisabeth Hettington en het ensemble Postscript, die met hun concert I've Been Her Kind kwamen af te sluiten. Het was een heel intense, heel gelaagde en bijzondere reis door eeuwen aan vrouwelijke stemmen. En dat allemaal via muziek van barokcomponisten als Barbara Strozzi, Henrik Huysel, van Händel, van Hasse en ook hedendaagse componisten of 20e eeuwse componisten Kaya Sarriaho, Luciano Berio en Kermit Fadal. Nederlands-Israëlische componisten is dat van wie bij het begin werk vertolkt werd. En dat was allemaal verweven met elektroakoestische intermezzo's van Tatiana Rosa, een Portugese componiste. En het geheel werd gedragen door de poëzie van Anne Sexton. En het ensemble komt nu even terug groeten op het podium hier. Het ensemble dat bestaat naast Elisabeth Hettington uit violiste Rachel Beasley en Cynthia Vrijvogel, altviolist Ieteke Wijbenga, cellist Octavie Bostaler Lalonde, contrabas Margaret Eckert en aan het klavecimbal Artem Belogorov. En het ensemble Postscript wordt geleid door Octavie Dostaler Lalonde en Artem Belogorov. Ja, het programma ging over verstoten vrouwen door de eeuwen heen. Door verschillende culturen, door mythes, door verhalen die hier verteld werden en die ja, de geschiedenis overleefd hebben. En het liet horen, het ensemble, hoe deze vrouwen zich verzetten tegen maatschappelijke uitsluiting en hoe die hun eigen plaats toch opheisen en hun verhaal willen vertellen. En dat gebeurde dus met als vertrekpunt en rode draad het gedicht van Anne Sexton. Het wordt stil, dat wil zeggen, we krijgen nog iets.

0: En zo kregen we als toemaatje nog even het einde van de laatste aria. De aria waarmee het concert ook besloot. En dat was de aria Morte col fiero aspetto uit Marcantonio e Cleopatra. Van Johann Adolf Hasse over Cleopatra natuurlijk. Die een heel vurige verklaring zingt. En laat uitschijnen dat ze niet bang is van de dood, niet bang is om te sterven. Ze kiest vrijheid en eer boven het leven zelf. En neemt dus in het aangezicht van de dood de regie over haar eigen verhaal. Tot hier het concert door Postscript onder leiding van Octavie Dostaler-Lalonde en Artem Belogurov. En Elisabeth Hetherington gaf dus met haar heel expressieve vertolkingen deze verstoten, zoekende vrouwenfiguren een stem. Elisabeth Hetherington, ja, hoe ze dit hele programma ervaart, dat komt ze dadelijk hier bij mij vertellen. Ik maak even plaats hier aan de tafel, want ze komt erbij zitten. Elisabeth Hetherington, die in Nederland studeerde, dus eigenlijk ook een beetje Nederlands spreekt.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Een klein beetje vandaar. We gaan het interview in het Engels doen, hè?
1: Nee,
0: in Engels.
1: In Nederland is heel fijn.
0: In Nederland is heel tuurlijk. Fijn. Oké, dan schakelen we over. Dat bespaart vertaling en dan kunnen onze luisteraars meteen meeluisteren. Nu eerst en vooral proficiat met dit mooie concert. Dank. Hoe was het voor u om het hier in Brugge om dit programma te komen brengen?
1: Oh, dat is heerlijk. En dit is mijn tweede keer in dit mooie festival in Brugge. Het is echt een enorme eer. Vorig jaar was ik ietsjes kleiner met heel mooie auteurs en met een heel mooi idee. Maar dit is echt totaal anders voor mij. En ik ben zo blij, ik ben zo trots op iedereen.
0: Ja, ja, het was een prachtig concert. Nu, het was het gedicht van Anne Sexton, Her Kind, dat hier de ruggengraat vormde van het hele concert. Wat betekent dit gedicht voor u persoonlijk? Hoe spreekt het u aan?
1: Ja, dit gedicht is heel heftig. Het is een heel persoonlijk gedicht. En Anne Sexton was ook in het milieu van de dichters een soort confessional poetry. Dus is het super persoonlijk en super air en super raw.
0: Heel
1: ruw. Er is niks dat niet eerlijk is in dit. Mm-hmm. In het eerste stanza ze zei dat zij is bijna een soort witch figuur. Zij komt uit een soort cave. Zij heeft 12 vingers. Zij is echt eng.
0: Ja.
1: In de tweede stanza, je hoort misschien een beetje waarom. Zij is altijd bezig met die huisdingen. Zij is altijd bezig met hetzelfde routine. En het laatste stanza, though, is echt een. Zij neemt een stand. En ze zei: ja, ik ben op de vuur, ik ben op de steek, maar ik ben niet ashamed. Ik ben niet bang.
0: Niet beschaamd, niet bang.
1: Precies. Ja. Dus voor mij, als een vrouw, maar ik denk als een mens. Je ziet zoveel in dit gedicht dat echt persoonlijk voor jou is. Je ziet dat het leven is heel heftig. En, mm-hmm. en voor die vrouwen en voor mensen van de minorities is echt, je bent altijd in de beeld van andere mensen. Je mm-hmm. hebt altijd een soort lijstjes van andere mensen. En dat is heel zwaar. Dat is heel moeilijk. En dus voor mij persoonlijk, als zangeres, en mijn repertoire is de oude muziek en de nieuwe muziek. En in de oude muziek, de characters, de roles van die vrouwen zijn niet altijd mooi. Ze zijn soms heel lelijk nu.
0: Ja,
1: en je ziet het, en dus voor mij met de poem, is een soort andere manier om de roles, de oude 18e eeuw, 17e eeuw roles van die vrouwen, in een andere manier te zien. Dat misschien is Alcina een witch, zeker, maar misschien is zij heel sterk. Misschien is zij niet mad of boos. Zij is haarzelf. Zij is haarzelf tot het eind. En mm-hmm. dat vind ik heel sterk.
0: Ja. Oké, en hoe ervaart u het dat die oude muziek, die barokmuziek, dan staat naast Kaya Sarriaho, Berlioz?
1: Het
0: is een heel grote omschakeling voor u, voor het publiek ook.
1: Maar ze zijn mijn twee liefden. En ik vind altijd een reden om die twee.
0: U bedoelt hedendaagse muziek?
1: Hedendaagse muziek en oude muziek. Mm-hmm. Ze zijn mijn twee favoriete dingen. En ik vind altijd een reden, of ik probeer heel vaak om een reden om die twee repertoires samen te brengen.
0: Mm-hmm.
1: En voor mij, ik vind die ideeën en die kleuren en die vragen van de componisten in het 17e, 18e eeuw niet zoveel anders van die vragen van Berio of Caius Arriaho. Het is altijd een zoek van kleur en een zoek van eerlijkheid en een zoek van, oké, hoe is dit persoonlijk voor jou? En dat vind ik heel interessant, dat het hetzelfde is in muziek, dat een blueprint, 17e eeuw muziek is echt een blueprint. Je hebt de figuur bas en je hebt de stempartij en misschien een paar violen. Maar het is heel bare en je moet zoveel creativiteit hebben. Het is hetzelfde voor hedendaagse muziek. Je moet zoveel creativiteit, want op het beginnen, misschien lijkt het een beetje eng, misschien lijkt het een beetje...
0: Maar je om maar aan te beginnen, ja.
1: Precies, en ik vind het altijd, eerlijk, ik vind het altijd moeilijk om te beginnen. Maar dan vind ik de puzzel. En dan vind ik de creativiteit en neem ik mijn eigen musicaliteit. En daarom, ik vind het echt, het gaat zo voor mij, gaat het zoveel, gaat het gewoon zo goed samen.
0: Ja, en hoe reageert het publiek meestal op zo'n combinaties? Hier waren ze heel enthousiast.
1: Ik weet dat het een soort challenge is om eerst. En je moet ook met die, het is, you know, ook met die elektronische aspect van het. Het is, is een andere verhaal van die van de oude stemmen, van de oude snaren, van de oude instrumenten. Dus de eerste, voor mij, de eerste stuk is altijd de meest belangrijk. Je moet een soort expectation zetten voor, oké, dit is de verhaal voor het hele programma. Het gaat over elektronica, gaat over de stemmen van Anne Sexton, gaat over de relatie tussen hedendaagse muziek en oude muziek. Mm-hmm. En dus dat is heel belangrijk in het eerste moment dat te vinden.
0: Dat te poneren en dan het publiek verder mee te nemen.
1: Precies, precies.
0: Ja. U hebt een achtergrond in moderne dans. Op welke manier beïnvloedt dat u de manier waarop u op het podium staat? U staat daar heel expressief.
1: Het is altijd, dat zeker. Het is altijd in mijn lichaam. En de mooiste ding, ik heb een achtergrond, als u zei, in moderne dans. En de mooie ding, precies hetzelfde is tussen dansers en zangeressen, is dat onze lichaam is onze instrument. Mm-hmm. En dat, dus, ik leer muziek, ik oefen muziek met bewegen. Ik vind het heel belangrijk voor mezelf en voor mijn instrument om altijd te bewegen. Om altijd, en dan kan ik de muziek beter voelen. Dan kan ik de muziek meer expressie vinden, meer vrijheid vinden. Dus ik ben niet altijd in elke programma om te dansen. Maar als ik zing, dan ik bewegen. Dat is altijd het verhaal.
0: Wel even voor onze luisteraars. U staat daar nu niet te dansen op het podium. Nee. Hè? U staat daar wel heel bewegelijk en heel... Ja, de muziek leidt uw lichaam ook, hè? Ja. Oké. Over het programma nog even. Is daar een moment dat u het meeste aanspreekt of zo? Wat vindt u het heftigste of het sterkste of het meest aangrijpende?
1: Dat is interessant, want de programma is door Artem en Octavie gemaakt. En het is heel interessant voor mij, want ik ben heel vaak, als ik een programma maak, dan zing ik te veel. Maar dan, ik heb mijzelf te blamen, toch? Maar met Artem en Octavie, Het is het programma van Artem. En ik had, you know, advies en ideeën. Maar het is echt een marathon. Voor mij is het wel een marathon van stamina. En ik denk dat... En je vraag over wat is de meest heftige moment. Mm-hmm. Ja, dat is anders voor techniek dan is het voor emotie. Voor techniek eigenlijk is de eerste aria van Alcina Het moeilijkste, want het is echt, je bent op een tightrope. En als het niet goed ging, dan hoort je het wel. Dan is er een vraag over stamina. De stukken van Caius Arriaho zijn heel heftig. En het is een echt, je moet heel goed luisteren naar de andere stem, dat. Maar ik denk dat in de spanningsbuigen van de stuk van Caius Arriaho naar de Medee, naar de Strozzi, dat is echt een soort turning point voor mij. Want dat is voor mij de From the Grammar of Dreams. The subject matter is zo dicht bij de subject matter van Medee. Mm-hmm. I mean, Sylvia Plath, zij was, you know, a troubled vrouw, maar net als Medea. Zij had heel veel problemen. Ze had altijd het gevoel dat ze heeft geen ademen. En ik vind dit een heel mooi parallel tussen die twee personen.
0: Ja.
1: Dus voor mij is dat het meeste emotioneel moment.
0: Ja, ja. Het vergt veel, hè, denk ik. Hè, op vele vlakken, psychologisch, artistiek
1: tuurlijk,
0: uiteraard.
1: Tuurlijk,
0: maar,
1: ja. Ja, het vraagt heel veel. En dat is een ding dat je moet als zangeres. Mijn instrument is mijn lichaam. En als ik te veel in één moment doe, dan ben ik helemaal kapot voor de rest van het programma. Dus ik moet ook pace myself.
0: Nou, ja. Ja, en doseren.
1: En doseren, precies. Ja.
0: Oké. U hebt een tijdje geleden de Nederlandse Muziekprijs gewonnen. En ook de Borletti Buitoni Trust Award. Oké, hoe beïnvloedt dat verder uw artistiek project?
1: Ik ben
0: zijn
1: zo
0: mooie onderscheidingen.
1: Dank u wel. Ja. Ik ben zo trots en het is een enorme eer. De Nederlandse Muziekprijs is echt een rollercoaster en een enorme eer. En van de Nederlandse Muziekprijs is een soort van slingshot naar andere projecten. En de deuren gaat open, is echt onmiddellijk bijna. Best intens, maar ik ben zo dankbaar aan Ron Ford en Simone. Een rollercoaster en een enorme eer. En van de Nederlandse Muziekprijs is een soort van slingshot naar andere projecten. En de deuren gaat open, is echt onmiddellijk bijna.

0: Maar voor de artistieke dingen, voor CD's, voor opnamen. Want ze zijn zo ontzettend duur om te maken. En soms echt niet mogelijk voor een artiest om zelf te maken. Maar dus geld is echt... Ik ben zo dankbaar en zo blij. Maar ze geeft steuning en een soort stamp of approval van de UK en van Europa. En ik was zo verbaasd van toen ik de eerste e-mail van hun gekregen. Ja. Ik dacht, like, how do you know me?
1: Ah, kijk.
0: You know, en dus ja, ik ben... Dit is echt een mooi... Ja, cadeau voor de toekomst. Ja. En ik ben nu in het proces van die plannen... de plannen te maken en de ideeën echt in concrete te zetten. Mm-hmm. Maar ik vind het zo... Ik kijk er naar uit.
1: Ja, wauw. En wat zijn op korte termijn de plannen? Welke projecten lopen er?
0: Door de Borlatti Buitoni Award?
1: Of voor jou persoonlijk?
0: Voor mij persoonlijk. Dit jaar, de volgende ding is de Goretzky, de Symphony of Sad Songs, of Sorrowful Songs, met de residentieorkest. En dat is echt... Wow, een bucketlist stuk voor mij. Ik was echt dol op dit stuk in het eerste jaar van mijn bachelor. En ik in 1000 jaren, ik had geen idee dat dit mogelijk voor mij was. En dus ik ben, en is echt ontzettend mooi en ontzettend
1: intens
0: aanraken. Precies, ja. Precies. Dus dat is de volgende ding. Maar on the larger scale, dit jaar en de komende jaren... ik ben zo blij en dankbaar dat ik ben meer en meer in de positie van programma's te maken voor orkesten. En de vorige jaar was soort de eerste jaar van een testdrive van dit. En ik heb programma's voor de orkest van de 18e eeuw gemaakt, voor de Fion Orkest gemaakt, voor de Strijkkwartet Biennale gemaakt. En dat was een soort testrun en ik ben zo blij en het gaat heel goed. En in de komende jaren is meer en meer en meer van mijn eigen ideeën en van de troost van die orkesten en die ensembles om, wij geloven in jou. Doe maar, doe wat je wil. Een soort carte blanche.
1: Ja.
0: En dus ik ben curious.
1: We gaan nog heel veel van jou horen. Dat is heel duidelijk. We gaan het allemaal volgen. Heel veel succes met je verdere carrière.
0: Dankjewel.
1: En dank je wel voor vanavond.
0: Oh, het is echt
1: en
0: een
1: voor dit gesprek ook.
0: Echt een dank plezier.
1: Dank je wel, Elizabeth Hetherington. Oké, goed. Ondertussen is de kerk hier een beetje leeggelopen. Wordt er nog door bepaalde mensen een beetje nagepraat. Maar heel dankbaar dat Elizabeth Hetherington tot hier kon komen. En dat ze dit interview in het Nederlands wilde doen. Dat is altijd natuurlijk heel leuk voor een Engelstalig iemand. Niet evident, maar ze heeft toch wel lange tijd in Nederland gestudeerd. Dus dat verklaart haar goede kennis van het Nederlands natuurlijk. Zo, over 2 dagen zijn we hier opnieuw. Live vanuit Brugge, van op het MA-festival. En dan met Lambert Colson en zijn ensemble In Alto. En dat wordt dan een duik in de wereld van de polyfonie. Met klankrijkdom die de ruimte van deze Sint-Jacobskerk ook prachtig zal vullen. Want het vindt dus ook hier in de Sint-Jacobskerk plaats. We gaan afsluiten voor vanavond hier in Brugge. Maar blijf bij Clara voor meer muziek. Want dadelijk hoort u 2 muzikanten van Postscript. Celliste Octavie Dostaler-Lalonde en klavierspeler Artem Belogurov. U hoort hen opnieuw. Nu met een sonate van Anton Vilt. Nog een heel mooie avond.

0: 10 uur een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Na de ontdekking van een drone met een explosieve lading op de luchthaven van Leipzig gisteravond spreekt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt nu ook officieel van een zogenoemde hybride aanval. Wie de daders zijn is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten sluiten op dit moment geen enkele piste uit. Volgens minister Dobrindt is het wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
1: Omgang met sprengstof. Auch diese Erfahrung muss vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: De Duitse regering kondigt intussen extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen drone-aanvallen. Een man van 75 is zwaar gewond geraakt toen hij onder een bus terechtkwam aan het station van Leuven. De man werd aangereden door de bus en kwam met beide benen klem te zitten onder het voertuig. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk wat er juist gebeurd is. De buschauffeur had niet te veel gedronken, bleek na een test. Op het strand van Oost-Duinkerke is een kitesurfer zwaar gewond geraakt bij een ongeval. De man had zich klaargemaakt om in zee te gaan met zijn surfplank en zeil toen een harde windstoot in het zeil sloeg. De man werd weggeslingerd en kwam met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hij werd ter plaatse nog gereanimeerd en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En we blijven aan de kust, want in Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al een 50-tal PV's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spilier van Bredene is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat, in alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: Onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hebben mogelijk een nieuwe piste ontdekt voor de behandeling van uitgezaaide leverkanker. Dat is een van de moeilijkst te behandelen vormen van kanker. De onderzoekers hebben ontdekt hoe kankercellen die zich naar de lever verspreiden erin slagen om het afweersysteem te misleiden. Door dat proces te verstoren konden leveruitzaaiingen bij muizen worden afgeremd. Maar de stap naar mensen is nog ver af, zegt professor Sarah Maria Vent.
3: Ik denk dat is hoopvol nieuws voor patiënten, maar dat is echt nog een lange weg. Omdat we op die moment de mechanisme hebben. Maar we moeten nu onderzoeken op welke manier, op welke doel we best met een medicatie remmen. En dat is altijd de langste proces. We spreken over jaren.
0: En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ook die match gewonnen wordt, plaatst OA Leuven zich voor de laatste voorronde en die wordt eind augustus gespeeld. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Morgen droog, maar grijs. In de namiddag zonniger vanaf de kust en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: 11 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding vanavond door een bus aan het station. De man kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond aan beide benen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde een negatieve ademtest af. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met dodelijke afloop. Buurtbewoners en reizigers hebben de gevaarlijke situatie al meermaals aangekaart. De Duitse regering kondigt extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen drone-aanvallen. Aanleiding is de ontdekking van een drone met een explosieve lading nabij de luchthaven van Leipzig gisteravond. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, spreekt nu ook officieel van een zogenoemde hybride aanval. Wie de daders zijn is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten sluiten op dit moment geen enkele piste uit. Volgens minister Dobrindt is het wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
1: Omgang met sprengstof, ook deze ervaring moet vorhanden zijn. Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage, met der we ons verder auseinandersetzen moeten.
0: De brandweer blijft nog zeker tot morgenochtend nablussen na de natuurbrand in de buurt van Venraai in de Nederlandse provincie Limburg. Het vuur ontstond maandag om een nog onduidelijke reden. Meer dan 100 hectare werd in de as gelegd. Eerder vandaag kreeg de brandweer de brand volledig onder controle. Reporter Simone Tukker van onze collega's van de Nederlandse openbare omroep NOS mocht vanavond onder begeleiding een deel van het gebied in. Ze beschrijft wat ze ziet en ruikt.
2: We zijn nu een stuk verder het bos in en hier kun je pas echt goed zien hoe groot de schade is. Alles is hier bijna zwart geblakerd. Je ziet ook heel veel nog nasmeulen. En de geur die hier hangt, die kan ik ook bijna niet beschrijven. Een hele sterke mix van rook, brand en vuur is wat hier nog in de lucht hangt.
0: Bij het blussen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heveleen Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte vanavond het Servische Topola met 4-0. Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht, dan tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ook die match gewonnen wordt, dan plaatst OA Leuven zich voor de laatste voorronde en die wordt eind augustus gespeeld. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Morgen droog, maar grijs. In de namiddag meer zon vanaf de kust en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Continuo.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, veert in Nieuws met Alain de Korte. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding door een bus aan het station vanavond. De man kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond aan beide benen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met dodelijke afloop. In Nederlands Limburg, in de buurt van Venray, blijft de brandweer op sommige plaatsen nog nablussen tot donderdagochtend 6 uur. De grote natuurbrand die maandag ontstond was woensdagmiddag volledig onder controle, maar waakzaamheid blijft geboden. En op sommige plaatsen wordt er dus met meterslange waterslangen een vochtige laag gecreëerd om opflakkeringen alsnog te vermijden. Dat zegt Harco Bergman van de brandweer.
2: We zien hier een natte stoplijn, die is 500 meter lang. En die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken. Er komt als het ware een hele natte dweil in het landschap te liggen. Nou, een van de eerste lessen die een brandweerman krijgt is de branddriehoek. Dat betekent brandstof, temperatuur en zuurstof is er nodig om een vuur optimaal te laten ontwikkelen. Dit systeem sloopt als het ware die branddriehoek. We gaan in ieder geval, ik denk tot 6 uur door, als er genoeg water aangevoerd blijft. En dan is die hele natte dweil helemaal goed gevuld.
1: Bij het blussen de voorbije dagen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkt de Wit-Russische overheid bewust mee om vanuit dat land illegale migranten richting de Europese Unie te sturen via die tunnels. Onlangs werden in de grensregio twee gelijkaardige tunnels ontdekt. Voor de Franse kust zijn 173 migranten gered nadat de motor van hun boot vuur had gevat. Dat was in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Ze wilden met de boot het kanaal oversteken richting het Verenigd Koninkrijk. Ze konden allemaal gered worden, 11 van hen liepen lichte verwondingen op. Duizenden mensen proberen jaarlijks het kanaal over te steken, al zijn het er dit jaar minder dan de vorige jaren door maatregelen van zowel de Franse als Britse overheid. Zij die de overtocht willen maken, doen dat in boten die gemaakt zijn in China en die via Turkije en in Duitsland belanden. Zo'n opgemaakte boot kost mensensmokkelaars zo'n 13.000 euro. Tientallen migranten kunnen dan mee en zij betalen 12.000 tot 14.000 euro. Dat zei een anonieme mensensmokkelaar aan VRT Nieuws.
3: Give me money when I send people to England. Van one person, 1.300, 1.400 euro. When the weather is good, I buy a boat. I have one driver. He tap for me this boat from Germany up to here. I give him money. This one boat price, 13.000 euro.
1: Na iets meer dan 2 dagen is de uitbarsting van de Fuego-vulkaan in Guatemala voorbij. 1700 mensen die op de flank van de meest actieve vulkaan van Centraal-Amerika wonen, mogen nu opnieuw naar hun woning. 8 jaar geleden was er een nog grotere uitbarsting. 215 mensen kwamen toen om het leven. Tot op heden zijn ook nog zo'n 200 mensen vermist nadat een lavastroom de inwoners van een dorp aan de voet van de vulkaan verraste. In Griekenland is een man van 55 gearresteerd nadat bleek dat hij het lichaam van zijn overleden vader 2,5 jaar had verborgen in een vriezer. Hij had het overlijden niet gemeld en bleef al die tijd de pensioensuitkering opstrijken. Tijdens de ondervraging zei de man dat zijn vader op 90-jarige leeftijd een natuurlijke dood was gestorven. Begin van de week kwam een gelijkaardig verhaal aan het licht in het Verenigd Koninkrijk. Een man had daar, om gelijkaardige redenen, het lichaam van zijn moeder 3 jaar lang in een vriezer verborgen gehouden. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Donderdag droog, eerst wel grijs, in de namiddag zonniger vanaf de kust en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.